0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6.
0: Radio
1: Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst en de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 17-jarige bromfietser uit Wingenen is vrijdagmorgen licht gewond geraakt bij een ongeval in de Elisabethlaan in Torhout. De jongen moest uitwijken voor een wagen die een parkeerplaats verliet en kwam daarbij ten val. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout. Het agentschap Wegen en Verkeren wil de kruis Houtemseweg in Waregem veiliger maken ter hoogte van de schoolomgeving. Er komt een wegversmalling met een verhoogd plateau die het autoverkeer afremt. Fietsers krijgen een aparte doorgang langs de versmalling en een fietsoversteekplaats. De werken die 6 weken zullen duren en waardoor de kruis Houtemseweg volledig afgesloten wordt, starten komende maandag. 320 inwoners uit Waregem maakten een afspraak om de thermoscan van hun woning te bekijken. Een groot succes voor het energiekloket van de stad in samenwerking met Energiehuis Warmer Wonen en de renovatiecoach. Op 21 januari van dit jaar reed de thermocar door Desselgem en Sint-Eloys Vijven en bracht die met een infraroodcamera warmteverliezen aan gevels en daken in beeld. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: nieuws. De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Lukt verkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Radio Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst in de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 17-jarige bromfietser uit Wingene is vrijdagmorgen licht gewond geraakt bij een ongeval in de Elisabethlaan in Torhout. De jongen moest uitwijken voor een wagen die een parkeerplaats verliet en kwam daarbij ten val. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout. Het agentschap Wegen en Verkeer wil de kruis Houtemseweg in Waregem veiliger maken ter hoogte van de schoolomgeving. Er komt een wegversmalling met een verhoogd plateau die het autoverkeer afremt. Fietsers krijgen een aparte doorgang langs de versmalling en een fietsoversteekplaats. De werken die 6 weken zullen duren en waardoor de kruis Houtemseweg volledig afgesloten wordt, starten komende maandag. 320 inwoners uit Waregem maakten een afspraak om de thermoscan van hun woning te bekijken. Een groot succes voor het energiekloket van de stad in samenwerking met Energiehuis Warmer Wonen en de renovatiecoach. Op 21 januari van dit jaar reed de thermocar door Desselgem en Sint-Eloys Vijven en bracht die met een infraroodcamera warmteverliezen aan gevels en daken in beeld. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
4: De nacht van Oost-West.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6.
0: Radio
1: Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.

0: Ik luister regionaal. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: door het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen. Radio Oost-West. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvende inlichtingen via info

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Het is 8 uur.
4: Radio Oost-West. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst en de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 17-jarige bromfietser uit Wingenen is vrijdagmorgen licht gewond geraakt bij een ongeval in de Elisabethlaan in Torhout. De jongen moest uitwijken voor een wagen die een parkeerplaats verliet en kwam daarbij ten val. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout. Het agentschap Wegen en Verkeren wil de kruis Houtemseweg en Waregem veiliger maken ter hoogte van de schoolomgeving. Er komt een wegversmalling met een verhoogd plateau die het autoverkeer afremt. Fietsers krijgen een aparte doorgang langs de versmalling en een fietsoversteekplaats. De werken die 6 weken zullen duren en waardoor de kruis Houtemseweg volledig afgesloten wordt, starten komende maandag. 320 inwoners uit Waregem maakten een afspraak om de thermoscan van hun woning te bekijken. Een groot succes voor het energiekloket van de stad in samenwerking met Energiehuis Warmer Wonen en de renovatiecoach. Op 21 januari van dit jaar reed de thermocar door Desselgem en Sint-Eloys Vijven en bracht die met een infraroodcamera warmteverliezen aan gevels en daken in beeld. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
7: Radio Oost-West.
8: Rozen voor Sandra.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. LunaBaby.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.
5: Zalig ontwaken bij Radio Oost-West met rozen voor Sandra. Met Jo de Groot.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Martini's. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotines. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotines.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: NV Van Eno uit Wingenen. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Jo de Groot. Roze voor Sandra.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Radio Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
2: Aan de ontbijttafel of onder de douche. Overal zing je mee. Dit is Rozen voor Sandra bij Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Slagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Hier hoor je ze, de muziekpareltjes van vroeger en nu. Elke zondag tijdens Rozen voor Sandra.

Word goedgezind wakker met muziek die je kan meezingen. Dit is Rozen voor Sandra met Jo de Groot.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Wij doen het voor jou.

0: ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemorgen, het is 10 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Be Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag. De organisatoren van het Mirakeltreffen in augustus in Waregem hebben een cheque overhandigd van €2.850 aan de VZW Ten Anker. Ten Anker ondersteunt volwassen personen met een beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In totaal namen 472 motards deel aan het treffen. De volgende editie is al gepland, volgend jaar op 8 augustus. Bij een verkeersongeval op de E17 in Deerlijk is vrijdag namiddag een motorrijder van 25 uit Wevelgem overleden. Het ongeval zorgde enkele uren voor een fikse file tussen Kortrijk en Deerlijk in de richting van Gent. Over de precieze omstandigheden van de botsing is nog geen duidelijkheid. Een verkeersdeskundige onderzocht in opdracht van het parket de plaats van het ongeval en de voertuigen. In de Hendrik Conscience-laan in Waarschoot gebeurde zaterdagmorgen een verkeersongeval. Het kwam er tot een aanrijding tussen twee voertuigen door een inschattingsfout van een 66-jarige bestuurster. Ze had de wagen niet gezien die op de voorsorteerstrook reed om linksaf te slaan. De bestuurster uit Deinze kon geen aanrijding meer voorkomen toen de 60er voor haar neus wilde keren. De vrouw die het verkeerde manoeuvre deed raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw uit Deinze raakte niet gewond. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
1: Je luistert naar Studio Oost-West met Patrick.

0: Het is zo'n single waarvan je denkt van, ach ja, kijk, dat past perfect bij het weerbeeld dat we kijken. Als we buiten kijken, eerlijk gezegd, we zullen maar beginnen met het slechte nieuws. Zeker, het zal geen zonnige zondag worden vandaag, maar wel een September morning. Die mag je wel krijgen. En die kreeg je op vraag van Neil Diamond uit 1979. Ik was me net aan de bedenking aan het maken dat het het lijkt een eeuwigheid dat ik hier achter deze knopjes heb gezeten. Wat niet wil zeggen dat ik geen radio heb gemaakt, maar het is toch een tijdje geleden dat we hier in de studio mochten aanwezig zijn op deze zondagochtend. Maar kijk, we zijn er klaar voor een nieuwe aflevering van Studio Oost-West. Collega Jo de Groot die heeft vorige week reeds de aftap gegeven voor dat nieuwe seizoen. En wij gaan daar dus gewoon een vervolg aan breien. Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Het is vandaag 13 september. Het is de dag dat het ook de dag van de landbouw is, dacht ik. Hè? Ja, en ook dat er Open Monumentendag wordt gevierd vandaag. Er wordt dus heel wat, of er staat heel wat op de planning. Maar wij gaan hier in dit programma onze eerste praatgasten meteen aan het woord laten. En daarvoor blijven we in de septembermaand, want we gaan naar het mooie kasteel van Ooijdonk. Geert Iris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Patrick.
0: Ik zei het reeds, het is een, ja, zeg maar, ook een septemberafspraak met jullie, want jullie organiseren voor de hoeveelste keer de lifestylebeurs in Ooijdonk?
1: Wij voor de vijfde of de zesde of de zevende keer, ik weet het niet meer. Maar
0: mag je een klein beetje dichter bij de microfoon?
1: In totaal is het de 35e keer dat de beurs wordt georganiseerd. Mm-hmm. En wij hebben die beurs overgenomen van Guy, een drie-viertal jaar terug. Dus ik denk dat we nu aan de zevende of de achtste van ons zitten. Ik weet het niet meer, ben het tel kwijt.
0: Maar ik zei, Geert, je zal me waarschijnlijk een beetje boos aankijken. Dit wordt toch nooit routine, denk ik?
1: Routine? Nee. Er is een zekere routine in het organiseren, maar niet in het afwerken van. Mm-hmm. Zoals een brood door een bakker op heel veel manieren kan gemaakt worden. Er zit altijd een basisprincipe in. Is bij ons ook het deeg maken en dan maken dat je de juiste exposanten vindt. Maar de afwerking is bij elke bakker anders. Waarom staat er bij de ene bakker zo'n lange rij aan de winkel en bij de ander zo weinig? Ja. De smaak zit anders. En dat is bij ons ook zo. We hebben heel mooie beurzen die we organiseren. En waar dat we met heel veel plezier met z'n tweeën aan werken en er iets moois van maken altijd.
0: Zijn jullie zelf ook liefhebber van alles wat mooi is?
1: Zal het zijn.
0: Ja, we zitten in het najaar. Laat ons misschien eens even terugkijken naar de zomermaanden. Zomermaanden waren bijzonder warm. Mm-hmm. Als ik het nu zou hebben over mensen die dus bij jullie op de beurs staan en die tuinaanleg doen, merken jullie dat die mensen ook andere, ja, zeg maar, principes beginnen aan te reiken?
1: Ja, toch wel. Ja. Onder andere het soort planten die meer en meer gebruikt worden, moeten echt wel die hitteresistente planten zijn. Mm-hmm. Moeten ook wel heel goed kijken naar de verharding in de tuin. Moeten we ook maken dat als het inderdaad zo'n een hele, hele lange droge periode is, dat mensen eventueel ook nadenken over bewatering in de tuin. Ja. Dus al zo'n zaken inderdaad, dat merk je wel bij de tuinaanleggers, dat ze daar een grotere aandacht voor hebben. Ook het graven van een eigen zwembad, dat is noods met de hulp van specialisten, maar dat het voorbereidend werk kun je ook een stuk geld mee uitsparen. Dat is ook een aandachtspunt. En we hebben ook iemand die bijvoorbeeld zwemvijvers maakt, die dus effectief zegt van kijk, ik kan alles doen, maar je kunt ook meehelpen daaraan. Dus dat is echt wel interessant. Hè?
0: Ja, ja. Een andere insteek natuurlijk, en dat heeft alles te maken met ons klimaat. Laten we daar eerlijk in zijn.
1: Klopt zo, ja. Zeker en vast.
0: Het zijn niet alleen tuinaanleggers natuurlijk die bij jullie te vinden zijn. Hè?
1: Nee, inderdaad. We hebben ook mensen met tuindecoratie. Tuinhuisjes ook. En dat gaat tamelijk ver. Je hebt de klassieke tuinhuizen, maar je hebt ook echt hele constructies die eigenlijk volledig bedoeld zijn voor wellness. Want wellness is meer en meer in onze jachtige wereld een item dat bij heel veel mensen bovenaan op hun bucketlistje staat. Dat ze een sauna barrel in de tuin willen, of zelfs nog veel meer, een echt saunahuis. Mm-hmm. We hebben een Villa Verde binnengehaald. Dat is een zeer mooie dat is een firma die zeer mooie sauna's bouwt voor buiten, met een heel groot raam in, waardoor je echt contact hebt met je tuin en waardoor je echt blijft genieten, ook tijdens het beleven van die sauna. Maar daarnaast heb je natuurlijk nog heel wat mensen die de tuin ook mooi kunnen decoreren. Het zijn met tuinmeubelen. Na zo'n lange zomer zou het best eens kunnen dat je tuinmeubelen te veel overuren gedraaid hebben en dat je mee toe bent aan nieuwe. Wel, je kunt bij ons op de beurs nu heel leuke tuinsets gaan vinden aan mooie tarieven uiteraard. Ja, ja.
0: Als ik jou hoor vertellen, Geert, dan merk ik dat de tuin meer en meer een ruimte is waar mensen graag in vertoeven en meer in vertoeven dan vroeger.
1: Ja, Ja, meer en meer wordt nog meer de tuin het verlengstuk van het huis. En de plaats waar mensen eigenlijk heel graag in blijven. Ja, zelfs de winter door, hè, winterbarbecues. Meer en meer komt dat ook naar boven. Dat kan dan ook weer in of naast of net voor zo'n mooi bijgebouw waar je dan vrienden en kennissen kunt inviteren voor een feestje.
0: Ja,
1: zalig, hè?
0: Zalig, inderdaad. Het decor, het kasteel van Hooidonk, ik denk dat er niet een mooier decor bestaat om een beurs te organiseren.
1: Het is een van de mooiste van België. Laat ons niet te chauvinistisch zijn. Ik vind het ook een van de allermooiste die ik ken. Het is een kasteel met een geschiedenis ook. Mm-hmm. Egmond en Hoorn. Het was het kasteel van Hoorn uit de middeleeuwen, zeg maar.
0: Ja.
1: Late middeleeuwen. Het is een prachtig kasteel met een mooi park, mooi verzorgd. De graaf doet dat zeer goed, hè.
0: Ja. Ik weet nog uit ons vorige gesprek, en dan keren we al terug naar vorig jaar eigenlijk, dat jullie daar natuurlijk heel wat voorbereiding aan hebben en dat er een bepaalde limiet staat op het aantal deelnemers.
1: Ja, maar laat ons eerlijk zijn, in het voorjaar hadden we 200 exposanten. Mm-hmm. Het voorjaar leeft altijd meer bij ons type exposanten, wat ook logisch is. Mm-hmm. De zomer staat voor de deur. Dus het is logisch dat in de lente de prikkel, zowel bij de bezoeker als bij de exposant, net iets hoger is in het voorjaar. We zitten nu op een 130, wat dan nog altijd meer is dan de gemiddelde tuinbeurs. Mm-hmm. Dus we zitten zeker met een heel mooi aanbod. En wat bij ons ook heel belangrijk is, we werken op kwaliteit.
0: Ja.
1: Niet de kwantiteit, niet van we gaan er een openlucht jaarbeurs van maken met heel veel brol tussen. We wikken en wegen en we weigeren echt wel exposanten waarvan dat we denken van, is dit hetgeen dat we op onze beurs willen?
0: Ja, en dat resulteert natuurlijk ook in het feit dat de bezoeker natuurlijk ook kwaliteit mag verwachten.
1: Dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Ja.
0: Laten we dus stilstaan bij de datum. Wanneer gaat de beurs door?
1: Wel, de beurs gaat door. Ga je het vertellen, Iris? Ja, hè?
0: Ja, hè? Iris heeft nog niks gezegd, dus.
2: We gaan open op vrijdag 25 september om 10 uur.
0: Mm-hmm.
2: En we sluiten af op zondag 27 september om 6 uur.
0: Ja. We kijken naar buiten. Het weer verandert natuurlijk in september. Ik hoor Geert daarnet vertellen, in het voorjaar is het natuurlijk, heb je meer kans op goed weer, laat ons maar zeggen. Maar jullie, bezoekers, die schrikken niet terug als er als een regenvlaas zou passeren.
2: Nee, sowieso niet. Ze brengen paraplu en laarzen mee als het nodig is. Maar als we kijken op de voorspellingen naar het beursweekend toe, dan ziet het er zeer gunstig uit.
0: Ah ja, jullie hebben dus veel eieren naar Clara gebracht. Met
2: heel veel.
0: Wat ook belangrijk is om te vertellen, denk ik, dat ook zo is, dat ook hondjes welkom zijn op de beurs.
2: Honden zijn zeker welkom.
0: Ja.
2: Maar aan de leiband.
0: Ja, uiteraard.
2: We hebben ook een hondenbar.
0: Mm-hmm.
2: Dus speciaal voor de honden is daar ook iets te doen. Dus iedereen is welkom, heel het gezin, ook voor de kinderen hebben we weer de Neerhof 44 die langskomt met de knuffeldieren.
0: Ja.
2: En we hebben een fantastische Grimme mevrouw. Dus er is echt voor elk wat wils.
0: Met andere woorden, het is een beurs die eigenlijk voor het ganse gezin toegankelijk is.
2: Zeker.
0: Ja. We hadden het al over het feit dat het dus de zoveelste maal is dat jullie dit organiseren. Hoeveel voorbereiding, Iris, is daaraan? Wanneer beginnen jullie met die voorbereidingen eraan?
2: Wel, onze voorbereiding start eigenlijk al in oktober, het jaar voordien, omdat we 5 beurzen hebben.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan start onze voorbereiding en alles loopt gewoon door. Dus nu, na de beurs in september, beginnen wij volledig aan het nieuwe seizoen. Dus het blijft doorlopen.
0: Ja, dus geen rust, met andere woorden. Of weinig.
2: Weinig.
0: ik hoor je vertellen, 5 beurzen. Dus we hebben nu dus de beurs in Hooidonk. Als we dan kijken, dan zitten we alweer in het voorjaar van 2027. Vertel eens, dat is terug in Hooidonk?
2: We starten weer in Hooidonk, in het paasweekend.
0: Mm-hmm.
2: Dan hebben we met het pinksterweekend zitten we in Turhout, mm-hmm. over een huis. En de week erna zitten we alweer in Malle.
0: Ja.
2: Dus dat is het voorjaarsseizoen.
0: Oké, dat is ook heel druk natuurlijk.
2: Dat is een heel druk seizoen,
0: Met andere woorden, het ligt ook allemaal niet stil. Het mag ook allemaal niet stilvallen natuurlijk. Waarom moeten bezoekers zeker een bezoekje brengen aan de najaarseditie van deze lifestylebeurs?
2: Alleen al voor de sfeer.
0: Mm-hmm.
2: De gezelligheid, het mooie kader, maar vooral ook de kwaliteit van de exposanten. Want die staan er dag in dag uit met raad en advies voor de mensen. Dus het zijn echt wel experts die er staan.
0: Is het ook zo, Iris, als je zelf die beurs doorwandelt, krijg je dan nooit de smaak te pakken van, god ja, dat zou ik ook wel in mijn tuin willen hebben?
2: Laat ons zeggen dat de beurzen organiseren slecht is voor je portemonnee.
0: Ik dacht zo al iets, ja, want er staan natuurlijk heel veel mooie dingen waarvan een mens kan, ja, maar een mens moet altijd dromen hebben, zeggen ze dus. Ja. Laten we ons daarbij houden.
2: Dat is zeker de bedoeling.
1: Een van die dromen is voor veel mensen een keer een cruise kunnen maken.
0: Ja.
1: En er is één koppel dat naar de beurs komt. Mm-hmm. En die winnen een cruise ter waarde van €2000.
0: Oké.
1: Okay. Ja, met Viva Cruises gaan ze de Rijn afvaren in een wellness cruise.
0: Oké. Okay.
1: Volledig aansluitend bij een van de thema's van de beurs, wellness. We hebben wel wat mensen staan met wellness. We hebben ook trouwens ook een volledig nieuw bedrijf, Wellness Connect, die Finse... het Lapland eigenlijk. Hè. Dus daar nemen ze heel vaak saunas in een tent.
0: Ja, ja.
1: Een speciale tent. Hè.
0: Ja.
1: Wel, dit staat voor het eerst voor België op een beurs bij okay. ons. En dat is wel is knap om te zien. Er wordt met een houtgestookte kachel maak je in een mum van tijd een sfeertje van tegen de 100 graden ja. in je tent.
0: Mm-hmm.
1: En dat is heel goedkoop, dat is één. Heel lage instap dus. En heel gezellig ook, want je kunt het meepakken waar je ook naartoe gaat op reis met de wagen. Dan kun je dat zelf meepakken. Mensen die op een caravan, op een camping staan,
0: ja.
1: kunnen het zo meepakken ook. Dus dat is wel leuk.
0: Ik moet Iris bijtreden. Op een beurs rondlopen is niet goed voor jouw portemonnee. Dat is juist.
1: Maar zeg, omdat je goede smaak hebt, Patrick.
0: Ja, wat jammer dat het, ja. Kijk. Laten we ook eens hebben over het feit, ja, tickets bestellen. Kunnen mensen tickets op voorhand bestellen?
1: Ja hoor. Ja, ja. We hebben een online pagina op onze website. Waar ze met korting, aan de deur is het €10,
0: mm-hmm.
1: maar online kun je ze krijgen aan €9. Maar we hebben ook een heel interessant gezinsticket. Stel papa, mama met de kinderen, met de inwonende kinderen,
0: ja.
1: Die betalen gewoon veel minder dan dat ze gewoon aan de kassa
0: ja, ja.
1: al elk hun ticketje zouden kopen. Dat ja. kan tot €5-6 schelen.
0: Ja, laat ons dus maar de website dus benoemen, hè.
1: Ja, de website is www.lifestylebeurs-oidonk.be. En Oidonk is gewoon met een K achteraan, dus niet met CK.
0: En tot slot de vraag die ik wil stellen aan jullie. Wanneer zeggen jullie van deze editie is opnieuw geslaagd?
1: Goh, ik denk dat we nu al kunnen zeggen dat het een geslaagde editie is, okay. omdat ze aan onze normen voldoet.
0: Ja.
1: En het weer ziet er goed uit, dan weten we ook dat de mensen naar buiten gaan komen en dat ook de exposanten gaan tevreden zijn. Wanneer zijn wij tevreden? Als we met een gerust gemoed kunnen terugkijken, we hebben het goed gedaan, we hebben mm-hmm. ons best gedaan ervoor. We hebben één iets niet in de hand, dat is het weer,
0: is
1: maar zoals het er nu uitziet, ziet het er gewoon ja. heel goed uit. Temperaturen 19, 20 graden, dat is ja, echt iets
0: ideaal.
1: Om buiten te komen.
0: Ja, ja.
1: Dat is niet om op het strand te gaan liggen.
0: Nee.
1: Ook. Dat is eigenlijk het ideale weer dat we altijd graag zouden hebben. 19 à 20 graden, niet veel wind, zonnig, dus dat is perfect.
0: En ik heb onthouden dat we onze portemonnee moeten meebrengen. Hè? Ja, zo simpel
1: is dat. Maar we hebben ook mensen die geen portemonnee moeten meebrengen, dat zijn de mensen die een gratis ticketje kunnen winnen.
0: Ah, oké, okay, ja, dat is natuurlijk een andere zaak. Hè?
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Dus we hebben 5 duo-kaarten
0: mm-hmm.
1: die we kunnen weggeven via, dankzij Radio Oost-West, die ons vandaag hier ook ontvangt. En dat is gewoon een mailtje sturen naar geert.simoen@telenet.be.
0: Ja.
1: En daar gaan we 5 mensen uittrekken en een mailtje terugsturen. Proficiat, u heeft gewonnen. U komt gratis naar de beurs van 25 tot 27 september.
0: Oké, okay, prima. Dankjewel daarvoor trouwens. En in naam van onze luisteraars, ja, jullie weten wat te doen. Hè. Als je dus gratis naar die tuinbeurs daar wil in Oidonk, dan moet je dus een mailtje sturen naar geert.simoen@telenet.be. En zet er dan natuurlijk ook jouw naam en misschien een beetje gegevens bij, hè, wie je bent en waar je het mailtje stuurt. Iris, Geert, dankjewel om eventjes tot hier te komen.
2: Heel
1: graag gedaan.
0: Ik wens jullie heel veel succes, niet alleen met het weer, maar volledig met de beurs ook natuurlijk. En heel graag ja, tot de volgende gelegenheid. Hè. We houden contact en dan
1: zeker
0: zien we wel weer naar 2027 om dan weer het voorjaar op gang te trekken. Maar laten we eerst maar eens met deze beurs beginnen natuurlijk.
1: Zeker en vast.
0: Oké, okay, dankjewel. En wij gaan een beetje muziek draaien. Hè. Het is Otis Redding met The Duck of the Bay.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Radio Oost-West met Patrick.

Muziek uit 2008 ondertussen van deze Bart Peters. Zo van die zomerdagen. Het is een beetje terugblikken natuurlijk. Een beetje mijmeren misschien wel over de voorbije zomer. Hè. Ondertussen, jawel. Vandaag alweer 13 september. Stel je maar eens voor. We zitten bijna alweer aan de halverwege de maand september. Het is maar om te zeggen dat die tijd bijzonder snel gaat blijkbaar. Goed, iets helemaal anders. Ik heb goed nieuws uit Denterhem deze keer. Want in de categorie eten en drinken hebben de mensen van slagerij Robbie en Angelique gevestigd aan de Markehemse Steenweg in Denterhem. Vrijdagavond de titel gewonnen van beste winkel van West-Vlaanderen. In die categorie natuurlijk. Ja, kijk, zo zie je maar. Hè. Goed nieuws daaruit. Denterhem. Mensen die dus inderdaad de leukste winkel hebben uit West-Vlaanderen, blijkbaar in de categorie slagerij. Dan krijg je misschien nog een extraatje of zoiets, weet ik veel. Eventjes terug naar ons eigen huis. Vrienden, 26 september, staat dat nog maagdelijk in jouw agenda? Staat er nog niks op? Dan heb ik een goed voorstel. Want we hebben samen met de mensen van de gemeente Wingene, hebben we de Trivoci ensemble uitgenodigd. Dat op 26 september, dat is het toch, hè? Jawel, hè? Het beste van zich zelf geven. Het is een zaterdagavond. Je hebt toch niks te doen, bijvoorbeeld. In die agenda staat er nog niks concreets ingevuld. Wel, zet daar Trivoci in. Gewoon doen. En als je tickets wil hebben, ja, moet je maar eens surfen naar onze site of je kan met onze collega Jan Brakenveld contact opnemen. Hij zorgt er wel voor dat je nog tickets kunt bemachtigen, natuurlijk. Er zijn er nog. Je bent nog van harte welkom. En het is warm aanbevolen om Trivoci zeker en vast eens live mee te maken. Alles gaat door in het cultureel centrum De Wissel in Zwevenzele. 26 september, onthoud het. En als je nog geen kaarten mocht hebben, nog geen tickets mocht hebben, eerlijk gezegd, het is een schande dat je dat nog niet hebt natuurlijk, maar kijk, dan moet je maar eens een mailtje sturen naar ons of je neemt contact op met collega Jan Brakenveld. Goed, dat gezegd zijnde. Ik heb muziek klaarstaan van Tony Christie. We gaan terug naar het gezegende jaar 1971. Is This The Way To Amarillo?

lijkt me wel leuk te zijn. Alhoewel, je weet maar nooit, het kan misschien ook wel iemand zijn die heel streng uit de hoek kan komen. Afwachten dus maar in de komende afleveringen van dat programma. Ingeborg dus met een nummertje, je hoorde Brussel. En dan gaan we nu leren tellen. 1, 2, 3, dit is Gloria Estefan.

Ja, nu het schooljaar opnieuw al een tijdje, toch al een dikke 2 weken ondertussen, hè, is begonnen. Ja, is dat telwerk natuurlijk er ook wel weer bijgekomen, denk ik. Je hoorde Gloria Estefan met 1, 2, 3. Ik heb nieuws van Wingene zelf natuurlijk, vrienden, want Beweging.net Wingene organiseert samen met de mensen van Femina, Wereldvrouwen en Okra op dinsdag 22 september een infoavond over artificiële intelligentie. De avond vindt plaats in zaal De Phoenix in Wingene en is bedoeld voor iedereen die wil weten wat AI is en wat je er thuis of op een verenigingsniveau kunt mee doen. Afspraak dus op dinsdag 22 september om 19:30 en dat in zaal De Phoenix hier in Wingene. Een organisatie van Beweging.net Wingene samen met de mensen van Femina, Wereldvrouwen en ook de mensen van Okra. Toegang is helemaal gratis. Is misschien niet onaardig om dat dus mee te maken. En oh ja, even terugkeren naar het begingesprekje, of het eerste gesprekje in ons programma, daarnet tenminste, met de mensen van de Lifestylebeurs in Ooidonk. Je kan dus gratis naar die beurs dankzij Radio Oost-West als je een mailtje stuurt naar heer.simoen@telenet.be en je zet je naam erbij natuurlijk, en misschien ook wel eens waar je woont bijvoorbeeld, dan maak je dus meteen ook kans op een gratis duo-ticket om het

0: Kasteel van Ooijdonk, enfin, het is te zeggen de lifestylebeurs in het kasteel van Ooijdonk op het weekend van 25 tot en met 27 september te gaan bezoeken. Dat is een buitenkantje als je het mij vraagt. Goed, zometeen is er muziek van Meteor samen met Babette en we gaan dan luisteren naar het mooie 1 op 1 miljoen.
1: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berensteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
2: NV Van Eno uit Wingenen. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
3: Radio Oost-West met Patrick.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

Ik moet 6 jaar geweest zijn toen, inderdaad, 1973. Het nummer komt wel niet uit 1973. Het wordt wel bezongen door James Blunt en het kwam uit in 2007 hier bij Radio Oost-West. Natuurlijk op deze zondag voormiddag de 13e september. We haalden het reeds aan. Vandaag ook Open Monumentendag. En als ik het goed allemaal heb opgevolgd, kan je ook terecht in het stadhuis van Wingeren, dacht ik. Hè? Ja, dat is zo. Hè? Het gemeentehuis, stadhuis, zoals je het wil noemen. Daar zit ook heel wat... heel wat verhalen achter. Open Monumentendag, het is ook zo'n jaarlijks terugkerende gewoonte. En dat is zeker niet verkeerd. Dan kunnen we altijd al een klein beetje die herinneringen die er zijn geboren in het verleden ook nog eventjes oprakelen. Ik had het al over 26 september, het optreden van Trivocci in het CC De Wissel in Zweven. Zele vrienden, een organisatie in samenwerking met de mensen van de gemeente Wingenen en ons zelf natuurlijk, Radio Oost-West. Als je nog tickets nodig hebt, geloof me, het is de moeite waard om eens langs te komen. Dan kan je altijd terecht bij Jan Brakenveld of je stuurt ons een mailtje. Of ja, je maakt er maar iets van. Als je op onze website terecht surft tenminste, ja, dan kan je ook informatie inwinnen hoe je aan tickets kan geraken. Zeker dus een aanrader. En dan ga ik ook een stapje verder, want op 17 oktober dan trekken we terug met Camille de baan op. Ja, we hebben al heel wat de Camille uit zijn stal gehaald de afgelopen weken en maanden. Maar kijk, we weten van geen opgehouden blijkbaar, want op 17 oktober trekken we naar Tielt. En dan hebben we een afspraak in de kringwinkel daar. De kringwinkel die dit jaar 25 jaar bestaat. En het is natuurlijk een beetje feestweek. Het is de opening van die feestweek. En dat vieren we zo ook in Tielt. Mooie kringwinkel trouwens. Ik ben de afgelopen week binnengewandeld en ik moet eerlijk toegeven, ik was onder de indruk van de ruimte daar in Tielt. Die de kringwinkel dus in beslag neemt. Wij mogen daar dus live uitzending maken op zaterdagmiddag 17 oktober van 13 tot 16 uur. Het is maar dat je het ook al meteen kan gaan noteren in jouw agenda. Goed, a brand new day, vrienden. Ja, dat dacht ik ook deze ochtend toen ik uit mijn bed rolde. Dacht ik van, ik krijg opnieuw een kans om er een mooie dag van te maken. Wel kijk, ik probeer het ook muzikaal te doen. Dit zijn de Magic Stars.

Ja, omdat iedere dag een geschenk is, zeker dan maar. Hè? De Magic Stars uit 1990 ondertussen alweer met A Brand New Day. Even ook meenemen naar 8 november. Dat is weer een beetje reclame voor eigen huis. Want op 8 november hebben we dan onze traditionele open deurdag. Maar ook onze herfsthappening natuurlijk. Dan serveren we terug Hutsepot. Ja, die staat weer op het menu hoor. Dat is misschien nog een klein beetje onwennig om daar nu al aan te denken, aan Hutsepot. Maar kijk, als we buiten kijken naar het weer, zou het ook al perfect in het plaatje kunnen passen natuurlijk. Maar goed, op 8 november dus afspraak voor de open deurdag hier bij Radio Oost-West. In combinatie dus ook met onze herfsthappening. Je kan komen smullen, je kan komen kennismaken met onze medewerkers. En er zullen ondertussen een paar nieuwe medewerkers tussen zitten, denk ik. Ja, je moet het wel allemaal komen bekijken. En uiteraard ook genieten van een kopje koffie in de namiddag. En uiteraard ook van de live programmatie die onze collega's die dag zullen maken hier vanuit onze studio aan de Hoogweg 16 in Wingene. Daar wonen wij. Jawel, onze familie, onze radiofamilie is daar te vinden. We gaan stilaan richting de klok van 11 uur. Dat betekent ook dat we dan tijd en ruimte maken voor het nieuws. Wat er gebeurt in de wereld, dat krijg je ook hier te horen bij Radio Oost-West natuurlijk. Maar ik heb er nog eentje klaarstaan vooraleer het zover is. Dit is Rafaela Cara. En daarmee gaan we terug naar het jaar 77.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6.
1: Radio
2: Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
3: Je luistert naar Studio Oost-West met Patrick.

0: Ja, de eerste vraag die in jou ook kan opkomen tenminste is, telt ze die luchtballonnen altijd opnieuw? Dat weet ik niet. Nee, dat hoorden we wel natuurlijk. En daarmee zaten we in het jaar 1983. En zitten we ook meteen in het tweede stuk van ons programma Studio's West op deze zondag, de 13e september. Ik haal het al aan, het is vandaag ook Open Monumentendag natuurlijk in Vlaanderen. Dus je kan heel wat monumenten gaan bezoeken en eens een keertje een blik achter de schermen gaan kijken, zeg maar, of een kijkje gaan nemen. Wij gaan het over een ander boek gooien in het tweede stuk. In het eerste stukje hadden we al de mensen van de Lifestylebeurs die doorgaat in Ooidonk, het kasteel van Ooidonk in Deinze. We gaan deze keer richting Roeselare, dacht ik toch. En daarvoor hebben we twee mannen onder één dak. Ja, het is drie mannen onder één dak ondertussen. Hè. Als we hier het plaatje bekijken. Als vroeger een programma, dacht ik, op tv. Hè. Drie mannen onder één dak, dacht ik. Zoiets, ja, dat zou kunnen. Maar daarvoor zitten we niet hier natuurlijk om dat verhaal te vertellen, maar wel voor het verhaal te aanhoren over Ster voor één dag. Heren, een goede dag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Stefan, wij kennen elkaar ondertussen, dus jouw voorstellen hoeft niet meteen.
2: Nee, nee.
0: maar de andere meneer die er is komen bijzitten, ja, dan wil ik wel eens alles over weten. Het is te zeggen, wie is die meneer die je hebt meegebracht vandaag?
1: Het is eigenlijk heel gemakkelijk. Mijn naam is toevallig ook Stefan.
0: Ah, oké. Okay. Stefan en Stefan. Ja. nooit aan gedacht om eens op te treden onder die naam? Nee. Samen? Nee. Nee.
1: Nee, nog niet onmiddellijk plannen, denk ik.
0: Zeg, Ster voor één dag. Vertel eens. Wat moeten we ons daar, of mogen we ons daarbij voorstellen?
2: Maar Ster voor één dag is eigenlijk 2 jaar geleden ontstaan.
0: Beetje dichterbij. Ja, oh, dank je wel.
2: De Ster voor één dag is 2 jaar geleden ontstaan. Eigenlijk een initiatief van Christel Hendricks. Die een catwalkschool geeft in Asseneede.
0: Mm-hmm.
2: En ik had er een reportage aan maken. Ja, Patrick, wat denk je anders?
0: Ja, tuurlijk.
2: En daar kreeg ik eigenlijk al de vraag van... mijn grote droom is ooit eens om iets te kunnen doen voor mensen met een beperking.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik heb niet echt zo iemand, een achterban. Ze heeft Steven, haar man, die ook een houden hart heeft voor mensen met een beperking.
0: Yeah.
2: Maar ik heb geen groep van 20, 30 mensen die dat zouden willen organiseren.
0: Ja.
2: Ik had door mijn drukke bezigheden had ik 2 keer nee gezegd. Alhoewel dat ik de mensen met een beperking wel heel graag zie.
0: Mm-hmm.
2: Lees ook wel dat ik een eigen heenwerking heb,
0: ja,
2: op Club Roeselare. Dus ook voor mensen met een beperking. Maar uiteindelijk de derde reportage dat ik daar ging gaan maken voor een nieuwe internationale titel dat ze gehaald had... heeft ze me toch kunnen overhalen en heb ik gezegd van oké, ik wil het doen. Maar ik zal eerst keer moeten kijken eigenlijk, als ik ook in een achterban maar kan vinden om dat project te realiseren. Ik moet zeggen, ik heb enkele mensen aangesproken, want uiteindelijk, er hangt daar een financieel plaatje ook aan, want die mensen krijgen die dag alles gratis. Van eten tot smink, tot show, tot alles dat je maar kan denken, is allemaal gratis, gesponsord. Dus, maar eigenlijk, laten we zeggen, in 2-3 telefoontjes was ik ermee, ik kan niet zeggen klaar, dan nog niet. Maar wist ik, oké, het komt goed, we kunnen ermee starten. En uiteindelijk, Christel was in de wolken,
0: mm-hmm,
2: dat ik instemde. En uiteindelijk hebben we een eerste editie achter de rug gehad, 2 jaar geleden. 21 sterren hadden we. We hebben er net niet de nationale televisie mee gehaald. Maar alle regionale, dus de regionale televisie, mm-hmm, eigenlijk de media erbij gehaald. En voor mij het belangrijkste was eigenlijk dat we 21 heel gelukkige sterren hebben gehad.
0: Ja, ja. Ja, want men zegt het altijd natuurlijk. Hè, mensen met een beperking zijn zo dankbaar voor datgene wat ze krijgen uiteindelijk.
2: Ja, uiteindelijk, je zou het niet gaan denken, maar ik zie nog altijd de beelden. We hadden dus vooraan eigenlijk onze sponsors gezet, mm-hmm, onze hoofdsponsors.
0: Ja.
2: En er zaten daar echt grote beren tussen. En tijdens de show hebben we die beren, de zogenaamde beren, zien wenen.
0: Yeah.
2: Eigenlijk van het geluk die op het podium staat van onze sterren eigenlijk. Die mensen, het pakt jou tot en met.
0: Mm-hmm. Ja, een speciaal verhaal. Maar goed, wat mogen we ons, of kunnen we ons voorstellen? Is dat dan zuiver een modeshow of is het veel meer dan dat?
2: Nee, dus en dan ga ik het overlaten aan mijn collega.
0: Okay.
2: Dus ster voor één dag. Wat gebeurt er? Om 10:00 ontvangen we ze.
0: Mm-hmm.
2: Daar krijgen ze een korte briefing en daar dan worden ze eigenlijk opgemaakt door. We hebben een samenwerking met Immaculata uit Ieper. Dus die mensen gaan de haartjes mooi maken en mm-hmm. ook de swing doen. Samen mm-hmm. met een kapster uit Beernem, mijn kapster eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: Zie wel dat ik
0: redelijk. Zij mooi, redelijk professioneel
2: ga daarvoor. Ja. Van daaruit krijgen ze dan een eerste catwalkles. Er is een fotoshoot, ja, wat anders ja, als je mij kent. Maar ik neem niet de foto's. Er zijn drie externe fotografen die die dag bezig zijn.
0: Mm-hmm.
2: En dan gaan ze effectief op de catwalk om hun soort les. Laten we zeggen, we houden het redelijk kleinschalig, maar het eerste keer dat ze het podium zien eigenlijk. Overmiddag krijgen ze een lekkere maaltijd eigenlijk. Dit jaar aangeboden door Mario Krakow uit Roeselare.
0: Mm-hmm.
2: Het worden frietjes met balletjes.
0: Ja,
2: ja,
0: dat smaakt altijd.
2: Wie lust er dat niet?
0: Ja, voilà.
2: En dan is er eventjes een pauze voor hun. Want we mogen het ook niet te druk maken voor hun.
0: Mm-hmm.
2: En de show begint eigenlijk rond 3:20. En ja, dan zijn ze. Staan ze volledig in de spotlight eigenlijk. We hebben ook een samenwerking met de dansschool Donata.
0: Ja.
2: Die ook komt dansen. Ja, het wordt een leuke namiddag. En ik kan er gewoon nog bij vertellen. We hebben dit jaar in plaats van 21 sterren, hebben we er 24.
0: 24, okay.
2: Allemaal nieuwe.
0: Allemaal nieuwe sterren voor één dag. Ik ga naar de andere, Stefan. Stefan en Stefan, het is gemakkelijk natuurlijk, zegt Stefan. Ja, die show in de namiddag natuurlijk. Ik denk dat het hoogtepunt van de dag is voor die sterren, zeg maar.
1: Ja, het is inderdaad apotheose voor die mensen. Maar in de morgen, de opmaak, alleen al de voorbereiding, zie je ook dat die mensen echt al gaan stralen. Maar dan zien ze inderdaad, het moment dat ze op het podium komen, de volle zaal, is inderdaad een fantastisch gegeven voor die mensen. Hè?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat die zaal gevuld zit met heel wat familieleden van die sterren dan.
1: Er zijn inderdaad heel wat familieleden mee, maar in principe, vorig jaar, of de eerste editie, hadden we ook wel mensen in de zaal die eigenlijk totaal niks te maken hadden met een van de sterren.
0: Mm-hmm.
1: Die toch zeiden van, we willen dat toch wel graag een keer zien. Dus ja, ze komen eigenlijk echt van overal, familie, geen familie, vrienden, geen vrienden. Eigenlijk echt, ja, neutrale mensen ook.
0: Ja. Waar gaat alles door? Ook belangrijk om te vertellen tenminste.
1: Net zoals de eerste editie gaat het nu terug door in zaal Okar in Rumbeke Roeselare.
0: Ja. Kunnen mensen dus, ik hoor jullie zeggen, ja, iedereen is welkom. Kunnen mensen daar gratis binnen of hebben ze een ticket nodig?
1: Nee, er zijn geen tickets. Alles is in principe volledig gratis. Gratis toegang.
0: Ja. En de datum meegeven, wanneer gaat alles door?
1: Dat gaat door op zaterdag 28 november.
0: 28 november. In de namiddag heb ik begrepen. Vanaf welk uur zijn mensen daar welkom?
1: We doen de deuren open om 1:30, ja.
0: Ja. Ik hoor daar net onze ene Stefan vertellen natuurlijk. Hè, mensen in de zaal, hè, zelfs beren, die dus inderdaad wel breken door het zien wat ze zien op het podium. Is dat bij jullie ook zo'n dankbaar gevoel nadien dat je zegt van, god ja, dit hebben we toch kunnen verwezenlijken?
1: Ja, maar zijn de eerste editie zaten we echt vol stress, want dat was iets organiseren met een volledig leeg blad, dus volledig vanaf nul beginnen, niet weten waar dat je aan begint. Echt genoten moment zelf hebben we eigenlijk niet gedaan, omdat we zodanig onder druk stonden. Maar eenmaal dat de show eigenlijk afgelopen was, ja, stonden we echt met de tranen in onze ogen, puur uit de dankbaarheid dat je krijgt van die mensen.
0: Dit is nu de tweede editie. Ja, ik zal zeggen, dat dit wordt nooit een routine om zoiets te organiseren natuurlijk.
1: Nee, want er was heel wat twijfel of dat er eigenlijk een tweede editie zou komen. Moment zelf eigenlijk, heel kort na de show was er onmiddellijk beslist van ja, dit was goed voor één keer, maar dit gaan we nooit meer doen.
0: Okay.
1: Omdat dat echt wel heel veel vraagt van ons privéleven ook. We gaan ook nog gaan werken tijdens de week.
0: Ja, ja.
1: Je moet daar heel veel tijd voor vrijmaken om alles georganiseerd te krijgen. Maar dan heb ik tegen mijn collega Stefan ook aangehaald van laat ons toch eerst een keer samen zitten kort na de show, volledig evaluatie maken. Wat was er goed die dag, wat was er iets minder op die dag. We hebben eigenlijk ons ingevuld blad al. Enkel de mindere puntjes, of de werkpuntjes dat we dat noemen, moesten we alleen meer naar voren kunnen schuiven om te kijken hoe kunnen we dat oplossen. En op die manier hebben we in principe toch Stefan ook wel overhaald om een tweede editie toch te laten doorgaan. Omdat we ook zijn, Stefan was een van de medebedenkers van de eerste editie. Zonder Stefan was het al heel moeilijk om dit verhaal verder te schrijven. Maar we hebben hem dan toch kunnen overhalen, waardoor dat de tweede editie dus toch een feit is geworden.
0: Wat was de voornaamste trigger om die tweede editie er toch door te krijgen?
1: Goh, puur de dankbaarheid van die mensen. Dat, dat is echt ongelooflijk. Als je iets doet voor mensen zonder beperking, is alles doodnormaal. Het is precies of je moet dat doen, of je moet daar zijn in die zaal en je moet dit doen, je moet dat doen. Als je dat doet voor zo'n mensen met een beperking, dat is niks van moeten. Die mensen zijn nu zodanig dankbaar. We weten zelfs, als we nu nog mensen tegenkomen van de eerste editie, die mensen komen ons nog altijd knuffelen. Ja. Niet dat we die mensen echt persoonlijk kennen. Nee, we kennen die mensen van één dag. We hebben één dag het leven mooi gemaakt voor die mensen. En die mensen onthouden dat zolang of dat ze verder gaan in hun leven.
0: Ik hoorde daarnet vertellen 24 sterren dit jaar. Hoe worden die mensen geselecteerd? Mag ik dat woord gebruiken?
2: Hoe doen we het eigenlijk? Het is een vrije inschrijving, maar we schrijven ook instituten aan eigenlijk uit West- en Oost-Vlaanderen.
0: Ah, okay.
2: Een deel Oost-Vlaanderen en een deel West-Vlaanderen.
0: Ja.
2: Omdat zij zitten er te midden in.
0: Mm-hmm.
2: De enige voorwaarde is eigenlijk dat er ook zeker altijd één begeleider mee is. Want wij kennen die mensen, gaan we een klein beetje kennen, maar uiteindelijk niet zoveel. En als er iets gebeurt, zij weten wat er ook moet gebeuren of hoe daar ze gaan reageren. Dus dat is een van de voorwaarden. Moet je eerlijk zijn, ik had het niet gedacht. We hadden de eerste keer 21 sterren. We hebben terug die instituten aangeschreven. En ik dacht van, oké, niet iedereen met een beperking wil dat doen. Ik had in mijn binnenste ook gezegd van, als we er nu een stuk of 10, 15 hebben... Ga ik tevreden zijn, lukt het goed. Moet je zeggen, in precies 29 dagen waren we uitverkocht.
0: Oké.
2: Dus, ze komen terug van aan de kust, van Brugge, Roeselaar, Deinze, Kortrijk. Ze komen echt van
0: overal een beetje.
2: Overal
0: hè?
2: Eigenlijk een beetje, ja, inderdaad.
0: Begrijp ik het goed, Stefan, dat jullie die mensen totaal niet kennen tot de dag zelf, tot je ze zelf ontmoet die dag?
2: Nee, we kennen ze totaal niet. Dus Heike doet eigenlijk de inschrijvingen.
0: Ja.
2: Dus alles komt bij haar toe. We weten hun beperkingen.
0: Mm-hmm.
2: Maar eigenlijk echt zien hebben we ze nog niet gedaan tot de dag zelf.
0: Ja.
2: Maar we leren ze wel goed of beter kennen, eigenlijk. Wat eigenlijk nog een leuk item is, onze sterren van de eerste editie hebben gehoord dus dat er een tweede editie komt.
0: Ja.
2: En ze hebben hun spontaan aangeboden, dus er komen twee extra tafels voor hun.
0: Oké.
2: Ja.
0: Ze komen eigenlijk een beetje supporteren voor de andere sterren nu van dit
2: inderdaad.
0: Jaar.
2: Inderdaad. Dus leuk, hè?
0: Ja, het zal wel zijn. Misschien nog eventjes gaan halen. Mensen kunnen dus er vrij in bij kunnen komen kijken hoe dat allemaal gaat. Dus op
2: zaterdag 28 november. Dus de deuren gaan open om 1:30. De show begint 3:15.
0: Ja.
2: Tot ongeveer, zal dat tot 6:00 zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dat zal er ergens rond zijn. We hebben wel een redelijk strikt schema, want erachter moeten die mensen terug naar hun instellingen. Sommigen naar huis natuurlijk, dus we kunnen er geen show van maken tot 8:00, 9:00.
0: Mm-hmm.
2: Dat zou ook niet lukken, voor concentratie en zo. Maar dat wordt eigenlijk terug een feest eigenlijk voor die mensen.
0: Ja. Ah, wel kijk, ik weet dat 28 november voor mij een vrij drukke dag is, maar ik beloof toch om langs te komen om eens een sfeerverslag te maken voor de radio hierin natuurlijk, want dat is ook wel belangrijk, denk ik.
2: Zeker welkom.
0: Oké, goed. Stefan, dankjewel om jullie komst tot hier. Is er nog iets dat we de luisteraar mee moeten geven?
1: Ik kan misschien ook nog vermelden, de volledige show die zal ook dit jaar terug volledig opgenomen worden.
0: Okay.
1: Moesten er mensen zijn die nog altijd vragen stellen van, wat houdt dat eigenlijk precies in die show? Onze eerste editie is terug te zien op YouTube. Als je daar Ster voor één dag intikt, dan kun je de volledige show eigenlijk gaan herbekijken.
0: Ja, en dan maar hopen dat de Nationale TV het nu deze keer wel oppikt. Hè?
2: De vorige keer ging de VRT komen, maar dan had onze bewuste vriend op de Antwerpse ring zijn zwaar ongeval.
0: Ja.
2: En ze waren eigenlijk onderweg naar Rumbeke om dan uiteindelijk hebben ze de afslag moeten nemen richting Antwerpen, want ja, dan alle aandacht is naar daar gaan eigenlijk. Maar ik had eigenlijk de contacten eigenlijk, normaal gezien ging de VRT aanwezig geweest zijn met het nieuws.
0: Ah, wel kijk, laten we zo duimen dat dat dit jaar wel mag lukken.
2: En misschien nog belangrijk, Patrick, er is natuurlijk een opbrengst.
0: Mm-hmm.
2: En de opbrengsten gaan allemaal naar een goed doel.
0: Ah, dat is ook zeer nobel om dat te vermelden.
2: Ja, we houden niks over.
0: Voilà. Oké, dankjewel heren om tot hier te komen. Stefan, wij zien elkaar binnen 14 dagen opnieuw.
2: Zeker,
0: dan totaal iets ander onderwerp natuurlijk, maar daar gaan we nog niks over verklappen. Hè. We gaan dat een beetje stilhouden. Nog, hè. Maar het is ook iets om naar uit te kijken hier in de uitzending van Studio Oost-West. Heren, dankjewel. Nog een fijne zondag mag ik jullie toewensen. En heel veel succes daar op 28 november.
2: Oké, super bedankt.
1: Dankjewel. En ook voor jullie een fijne zondag. Ja.
0: Dank u wel. Goed, wij gaan een streepje muziek op je loslaten, luisteraar. En dat doen we in het gezelschap van Phil Collins. MUZIEK

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.

nam je mee naar het jaar 1993. Deed dat in het gezelschap van The Beautiful South met A Little Time. Even dus nog meegeven dat u nog altijd kans maakt natuurlijk op die vrijkaarten voor de gratis toegang naar de tuinbeurs in het kasteel van Ooijdonk op het weekend van 25 tot en met 27 september loopt dat daar. Je maakt kans als je een mailtje stuurt naar het adres van de organisator. Dat is geert.simoen@tnnet.be. Dan kan je misschien wel gratis naar die tuinbeurs daar in het kasteel van Ooijdonk. Ik kan u zeggen, het is de moeite waard. We hadden het daarnet over mensen met een beperking. Ster voor één dag, dat gaat allemaal door op 28 november in Roeselare-Rumbeke. En ik denk dat ook die mensen met een beperking, dat die eigenlijk wel 1 million dreams hebben.

Pink met A Million Dreams. En daarmee zaten we in het jaar 2018, vrienden, hier bij Radio Oost-West op deze zondagmiddag ondertussen in een nieuwe aflevering van Studio Oost-West. U weet wel, elke week opnieuw krijgt u weetjes, leuke gesprekjes en veel meer natuurlijk in dit programma, overgoten met een sausje van fijne muziek. Ik had het al over onze live-uitzending op 17 oktober in Tielt. Jawel, en dan hebben we dus afspraak aan de Kringwinkel al daar. Maar ik neem u nog eventjes verder mee terug, of liever niet terug in de tijd, maar vooruit in de tijd. En dat doe ik naar 29 november. Dan hebben we op zondag hier een marathon-uitzending. Ja, niet alleen een marathonloop natuurlijk, want dan wordt er weer gelopen voor het goede doel, namelijk in het kader van de warmste week. De warmste loop in Wingene komt er weer aan op 29 november. En binnen een, zeg maar, steltjes aan, hebben we ook alweer contact met die mensen uiteraard genomen. En zijn we volop bezig om, dit is ondertussen ook onze derde keer dat we daar live radio mogen maken. En daar gaan we ook ons best voor doen om deze keer ook achter de schermen al flink bezig te zijn om zoveel mogelijk bekend volk naar Wingene te proberen te krijgen, om op die dag natuurlijk ook die lopers een hart onder de riem te komen steken, en dat tijdens onze live uitzending die zal lopen van 10 tot 6 op 29 november. Dat is nog eventjes afwachten natuurlijk, maar ik kan u al vertellen dat de voorbereidingen voor die uitzending al volop in mijn in mijn mailbox aan het circuleren zijn. Goed, we gaan terug naar muziek. 2002 schrijven we met Céline Dion. Hier is ze met A New Day Has Come.

volle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.

Ja, ik vrees dat er niet zo heel veel sterren te zien zullen zijn komende avond, als het weer zo blijft zoals het nu is. Ik kijk eventjes naar buiten en dat is niet zo vrij natuurlijk, hè. Weer om binnen te blijven, genieten van een aperitiefje waar u ondertussen misschien al aan toe bent. Geniet daar maar van en straks van een uitgebreide zondagse maaltijd. Kan allemaal met de muziek op de achtergrond van Radio Oost-West, kan dat niet verkeerd gaan natuurlijk. We hadden het daarnet al over een ster voor één dag, dat één dag tenminste die doorgaat in Roeselare. Wel, misschien een toepasselijk plaatje kan deze wel zijn.

Origineel natuurlijk van Christophe, maar ook in een of ander programma. Hè, je weet wel, Liefde voor de Muziek, opgenomen door deze Stan van Samang, waar hij natuurlijk ook heel wat succes mee geeft, had en nog altijd geeft natuurlijk. Je hoorde een ster, en dat op deze zondagmiddag ondertussen. Ja, over sterren gesproken, er zijn drie sterren die op zaterdag 26 september langskomen in het cultureel centrum De Wissel in Zwevenzele. En u kan daarbij zijn als u nog geen tickets heeft voor Trifochi in concert. En dat is een organisatie van dit radiostation, Radio Oost-West, samen met de mensen van de cultuurdienst van de gemeente Wingene. Ik ging er al een stad van maken van Wingene, dat zullen ze graag horen natuurlijk. Laten we het maar bij gemeente Wingene houden natuurlijk. Maken we dus die avond een zeg maar mooi optreden van het drietal Trifochi, Sven de Gent, Jan Wuitens en Michael Lanzo. U kan erbij zijn, kaarten kosten de luttele som van €15. En daarvoor krijgt u hemelse muziek te horen die avond. Wees gerust, zorg dat u er gewoon bij bent. Geeft u nog geen kaarten, dan wordt het wel hoog tijd om dat te doen, die te gaan bestellen. U kan dat onder meer via onze website, maar je kan ook een belletje geven aan onze collega Jan Brakenveld en dan zal hij u ook wel begeleiden om die tickets in uw bezit te krijgen. Goed, Trifochi dus op zaterdag 26 september. En dit is muziek uit 1978.

Kleimans en Van Geel zijn helemaal aan de liefde ten onder. Laat ons hopen dat ze dat nog te boven komen dus. Uit 2019 draaiden we het plaatje. Zo zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Studio Oost-West. Mag ik een nieuwe afspraak maken met u voor aanstaande zaterdag? Dan ben ik er helemaal weer bij. En dat voor een nieuwe aflevering van Vraag Maar Aan. Ik dacht dat het samen met collega Lieven is. En voor een nieuwe Studio Oost-West verwijs ik u heel graag naar collega Jo. Die is er volgende week zondag. En wij spreken af binnen 14 dagen. Fijne zondag, zometeen veel fun en plezier en luistergenot met een paar leuke dingen, hoor, geloof me, in de Mediamix Top 20 met collega Geert van de Zanden. En maak er nog een fijne zondag van. Dit is nog Toto en Afrika. Heel graag tot volgende week.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Be Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag. De organisatoren van het Mirakeltreffen in augustus in Waregem hebben een cheque overhandigd van €2.850 aan de VZW Ten Anker. Ten Anker ondersteunt volwassen personen met een beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In totaal namen 472 motards deel aan het treffen. De volgende editie is al gepland, volgend jaar op 8 augustus. Bij een verkeersongeval op de E17 in Deerlijk is vrijdagnamiddag een motorrijder van 25 uit Wevelgem overleden. Het ongeval zorgde enkele uren voor een fikse file tussen Kortrijk en Deerlijk in de richting van Gent. Over de precieze omstandigheden van de botsing is nog geen duidelijkheid. Een verkeersdeskundige onderzocht in opdracht van het parket de plaats van het ongeval en de voertuigen. In de Hendrik Conscience-laan in Waarschoot gebeurde zaterdagmorgen een verkeersongeval. Het kwam er door een aanrijding tussen twee voertuigen door een inschattingsfout van een 66-jarige bestuurster. Ze had de wagen niet gezien die op de voorsorteerstrook reed om linksaf te slaan. De bestuurster uit Deinze kon geen aanrijding meer voorkomen toen de 60er voor haar neus wilde keren. De vrouw die het verkeerde manoeuvre deed raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw uit Deinze raakte niet gewond. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloofde veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.

Een goedemiddag allemaal. Ja, je hoort het, hè. We zitten een klein beetje in het nieuwe, een nieuwe intro, een nieuwe jingle. Welkom op deze, druilige zondagmiddag, regen. Ja, geen weer om een hond door te jagen, zou ik zo zeggen. Maar blijf lekker binnen en stem af op Radio Oost-West. Op deze zondag, de 13 september. Het is 11:03 ondertussen. Wij zijn klaar voor een nieuwe Media Mix Top 20. Dit allemaal tussen nu en iets voor 2 uur presenteer ik jullie de populairste Nederlandstalige nummers van het moment hier op de radio. Goed, even kijken. Eerst en vooral natuurlijk bedank ik niemand minder dan Patrick. Bedankt Patrick voor de 2 uurtjes Studio Oost-West, daarnet tussen 10 en 12. En ook Jo de Groot was er al vroeg bij deze morgen. Met rozen voor Sandra. Bedankt allebei.

we nemen de lijst bij de hand en dan zien we dat we 3 nieuwkomers hebben vandaag. 3 nieuwe nummers en dan zijn er ook 3 nummers verdwenen. Dat zijn Hunter Neefs, na 1 weekje, ja, helaas niet lang uitgehouden. Ook Dana Winner is verdwenen met De Stilte van de Stad. En ook Sabine Tiels verdwenen met Tegenpolen. Dus straks 3 nieuwe binnenkomers in de Mediamix Top 20. Met vandaag aflevering 60. En we zijn toe aan aflevering 21 voor dit jaar. Goed, op nummer 20 hebben we Line de Douw met Plankgas in haar 4e week. Ze zakt 1 plaatje van 19 naar 20. Maar Line de Douw heeft ondertussen al een nieuwe single. En die klinkt zo.

dit is meteen de nieuwe single voor Line de Doe. Met als titel Schaduw van Jezelf. Ook een tip voor onze top 20 hier. Maar nu, vandaag, houden we het nog aan haar vorige single. En dat is Plankgas op nummer 20. Een goeiemiddag allemaal.

0: Line de Doe op nummer 20 met haar recente single. Want ze, we hebben daarnet haar nieuwste laten horen. Die heet Schaduw, Schaduw van Jezelf. Maar dit was nog Plankgas op nummer 20. Van 19 naar 20 gezakt.
1: Ik luister regionaal.
0: En op nummer 19 hebben we onze eerste nieuwkomer. En dat is de nieuwe single voor K3 met Superheld. K3 lanceert nieuwe single en kondigt nieuwe theatershow aan. Hanne sluit later aan door haar zwangerschap. Goed nieuws voor de fans van K3. De meidengroep lanceerde onlangs hun nieuwe single Superheld. Geschreven door Meteor. De single vormt het startschot voor een nieuw K3-album en een nieuwe theatershow. Vanaf februari 2027 trekt de groep opnieuw door Vlaanderen en Nederland. Al zal dat wel zonder Hanne Verbruggen zijn. Ze zal wegens haar zwangerschap niet aan de tournee starten. Studio 100 omschrijft Superheld als een energieke popsong met een positieve boodschap over zelfvertrouwen, veerkracht en vriendschap. Met hun nieuwe single willen Hanne, Marten en Julia kinderen vooral aanmoedigen om in zichzelf te geloven, hun eigen talenten te ontdekken en ook zichzelf te zijn. En de nieuwe theatertour, iedereen heeft wel iets waarin hij of zij bijzonder is, ook al zie je dat zelf misschien niet altijd meteen. Dat is voor mij de kern van dit nieuwe thema. We hopen dat kinderen na het horen van Superheld vooral denken, hey, ik heb eigenlijk ook mijn eigen superkracht, aldus Marten, die in oktober weer aansluit bij de groep. Net op tijd voor het gelijknamige K3-album dat op 23 oktober verschijnt. Mee te promoten, het album is kwestie telt 11 liedjes en brengt de populairste nummers van het afgelopen jaar, zoals De Zomer van Ojai Lele, samen met nieuwe releases.
2: Nummer 19.

0: superheld van de meisjes van K3. Onze eerste nieuwkomer op nummer 19. We komen ze straks nog een keertje tegen. Straks in het tweede deel met hun zomerhit. Maar dat is voor straks. Ondertussen 11:15 geworden. Een hele goede middag. Dit is de Mediamix Top 20. Op deze regenachtige zondagmiddag. Oei, oei, als ik naar buiten kijk. Ja, het ziet er niet goed uit, maar goed. Nummer 18. Dat zijn de heren van de Romeo's. Met hun zomerhit Ik zag jou maar even. Ze zakken wel 3 plaatsen van 15 naar nummer 18. Of liever zegt, nee, van 12 naar nummer 18. En dat in hun 15e week, zo is het. Dus 6 plaatsen verlies voor de Romeo's. Wel, wat kan je nog vertellen over een Romeo? Wel over Davy Hillis. Want Davy Hillis die gaat met zijn vrouwtje Shasha, gaan ze richting Benidorm. Met als titel Knallers in Benidorm. En mocht je toevallig in die week in Benidorm vertoeven, kan je misschien wel deze show meepikken. Want dat gaat door op woensdag 7 oktober, trekt het muzikale duo Shasha en Davy richting Spanje. Zij zullen de presentatie en een optreden verzorgen tijdens de show Knallers in Benidorm Palace. Samen met andere Vlaamse artiesten zoals Sergio en Tu Fabiola. 7 oktober in Benidorm dus. De show Knallers in Benidorm Palace. Misschien ben je daar in die periode.
1: Nummer 18.

0: Voor de Romeo's was het ook een bijzondere drukke zomer. Helaas hebben ze niet de zomerhit in de wacht, hebben ze de zomerhit 2026 niet in acht mogen nemen. Maar die fakkel die werd genomen door de meisjes van K3. Van 12 naar 18, zes plaatsen gezakt, van 12 naar 18 met Ik zag jou maar even. En in hun 15e week, ja. Goed, nummer 17, één plaatsje gezakt van 16 naar 17 in haar 11e week. Camille, nu dat je weg bent, komt er zometeen aan na dit.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
4: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Nummer 17.

0: Nu dat je weg bent. En dit van Camille in haar 11e week. Ze zakt één plaatje van 16 naar 17.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: De nummer 16 in haar 11e week. Isabelle A. met Smeek maar niet om mij. Ze zakt ook één plaatje van 15 naar 16. En we gaan nog even terug naar 1997, want in dat jaar mocht ze echter opnieuw platen uitbrengen en werden onder andere Dansen van jou, Hemels en Liefste opnieuw hoge noteringen in de hitlijsten. Tussendoor dook Isabelle A. op in muziekprogramma's zoals het Swingpaleis, De Notenclub en La La La Live.
3: Nummer 16.

0: Smeek maar niet om mij van Isabelle A. in haar 11e week. 1 plaatsje gezakt van 15 naar nummer 16. En helaas, Isabelle A. zal haar zal de zomer van 2026 wel anders voorgesteld hebben. Maar helaas kwam het onverwachte dat ze de diagnose kreeg van borstkanker. Goed, onze tweede nieuwkomer die staat op nummer 15. En vorige week had ik daar nog een telefonisch interview mee met Erik Vlaanders aangaande dus de nieuwe single met Hugo Sihal, Een vriend voor het leven. En ik vroeg onder andere aan Erik, ja, het nieuwe nummer, dat krijgt ook een plaats op het nieuwe album dat op 11 oktober zal verschijnen.
1: Ja, dat klopt. Op 11 oktober dan vier ik een jubileumconcert, meer bepaald omdat ik dit jaar, 40 jaar muziek zal maken. En ter gelegenheid daarvan doe ik een concert op 11 oktober in het cultureel centrum CC Binder in de gemeente waar ik trouwens woon.
0: Ja?
1: Ik breng dan ook een nieuw cd-album uit en niet alleen een cd-album, maar ook op vinyl. Dus ook op een longplay, een lange speelplaat. En daar zal uiteraard ook het duet met Hugo op terug te vinden zijn, als ook een duet met Margriet Hermans.
0: Dat zal er allemaal op te vinden zijn, ook een duet met Margriet Hermans, dus op dat nieuwe album dat op 11 oktober zal verschijnen. En hier is hun nieuwste nummer, de tweede nieuwkomer in onze top 20 op nummer 15. Erik Vlaanders en Hugo Sihal, Een vriend voor het leven.

Onze tweede nieuwkomer op nummer 15, Erik Flanders en Hugo Sigal met een vriend voor het leven. Goed, we zijn toe aan de nummer 14. En dat is Jovalli. En je weet het, hè, Jovalli die komt naar Wingene in de Verrekijker. En dat allemaal op woensdag 14 oktober. En dit allemaal vanaf 14 uur. Jovalli op nummer 14.

Jovalli, helaas 3 plaatsen verlies. Ook deze week in de top 20 van 11 naar 14 gezakt. Met genieten en dat in zijn 6e week. 14, woensdag 14 oktober dus. In de Verrekijker. En dit voor de seniorennamiddag van Okra. Dit vanaf 14 uur. Zeker noteren.

0: Ja, ja, we zijn benieuwd. En natuurlijk ook nog Got Talent, waar jij ook elke week in de jury zit. Hert en James, ze zakken helaas ook 3 plaatsen van 10 naar nummer
1: 13.

Oeh ja. Ja. Op nummer 13 van 10 naar 13 gezakt. Drie plaatsen verlies voor Hert Verguls en James Cook met Madiwodo.

0: Van 9 naar 12 gezakt, ook 3 plaatsen verlies voor Sam Horis. En dat ook al in zijn 15e week top 20. En Sam Horis die komt naar de septemberkermis van Aalter Centrum. En dat in het weekend van zondag 27 september. Er zijn daar heel wat optredens die namiddag. Om 16 uur treden op Kaatje, Camille en Victor van Ketnet. Om 17 uur is er een DJ-set met Heert van Wijkland. Om 18:30 om 18:30 is er dan een optreden van Sam Horis. Om 19 uur een optreden van Vanessa Shinitor. Om 20 uur Bart Keil. En dan is er om 21 uur nog vuurwerk. Dus Sammeke die komt naar Aalter zondag 27 september om 18:30. Tezamen met Vanessa Shinitor en Bart Keil op de septemberkermis van Aalter Centrum. Sam Horis komt er zo meteen aan.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand,

0: kas en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.

0: 1, 2, 3, ja, op zijn horis zegt. Sammy Horis met Rak. Hij verliest ook 3 plaatsen van 9 naar nummer 12. En dat ook al in zijn 15e week Mediamix Top 20. De nummer 11 is, even kijken, hij stijgt, jawel, 2 plaatsen van 13 naar nummer 11, Bart Kuil met Zot Verliefd. En dat ja, ook al in zijn 13e week. En Bart Kuil die gaat het roer omgooien en meer genieten. Na het recente verlies van enkele dierbare vrienden heeft Bart Kuil besloten om het roer drastisch om te gooien. Hij kiest er bewust voor om meer van het leven te genieten en gas terug te nemen. En ook minder optredens. Waar hij vroeger moeiteloos 3 tot 4 shows op een dag deed, beperkt hij zich nu strikt tot maximaal 1 optreden per avond om stress te vermijden en echt tijd te hebben voor zijn fans.
1: Nummer 11.

0: Zot verliefd op jou van Bart Keil. En hij staat deze week daarmee op nummer 11. Van 13 naar 11. Twee plaatsen winst dus voor Bart in onze top 20. Goed, de eerste 10 hebben we gehad. Straks na 2 uur na het nieuws. Het nieuws uit de wereld en het weerbericht. Hoor je dan de 10 populairste Nederlandstalige nummers van het moment.
1: Ik luister regionaal.
0: En nu, ja, tijd voor een splinternieuwe single. Het is een primeur. Ik draai hem als eerste hier op Radio Oost-West. Het is een zangeres die dit jaar te gast was op ons Oost-Westfeest. Die als eerste mocht aantreden. Ja, je kan het al raden, hè? Suzy Marel. Zij stelt haar splinternieuwe single voor. En vandaag, uitgerekend vandaag, deze namiddag, is er haar fan-namiddag. Want Suzy zal haar publiek verrassen met haar gloednieuwe single Tot de Morgen Lacht. Het wordt een herkenbare song die meteen binnenkomt. En dat in een frisse eigentijdse muzikale saus gehoten door Lex de Groot. Het nummer ademt precies wat Suzy zo typeert. Warmte, positiviteit en een verhaal dat iedereen herkent. Tot de Morgen Lacht gaat over die momenten waarop je het leven even laat gebeuren. Zoals het komt. Zonder zorgen, zonder rem, gewoon genieten tot de nacht overgaat in de ochtend. Een moderne vibe, een dansbare flow en een sound die Suzy's stem nog meer laat stralen. Het resultaat is een track die zowel vertrouwd als verrassend klinkt. Herkenbaar voor haar fans, maar met een frisse energie die meteen aanzet tot de beleving op de dansvloer. Dus, ik stel aan jullie voor de splinternieuwe single voor Suzy Marel, Tot de Morgen Lacht. Ik begroet jullie terug straks na het tijd zijn van 1 uur voor de tweede deel van de Mediamix Top 20.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een onmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Blijkbaar strooien heel wat bezoekers de assen van hun overleden familie daaruit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties, de Droomvlucht en het Sprookjesbos blijken populair. De directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet mag. Het aantal bouwvergunningen stijgt lichtjes. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden er 13.000 uitgereikt in Vlaanderen. Dat is 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van Stad Bel. Maar niks om blij van te worden, zegt de Bouwunie, want het zijn nog altijd zeer weinig bouwvergunningen. Concreet wil de Bouwunie dat de BTW weer van 21% naar 12% gaat. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen precies opgepakt zijn. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel homofobie in het land. Ook de Turkse president Erdogan is geen fan. Zweden kiest een nieuw parlement en de spanning is er te snijden, want het kan twee richtingen uit. Of links komt terug aan de macht of extreem rechts kan voor een eerste keer aan zet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later vanavond kennen we de eerste exit polls. Vandaag is het Open Monumentendag voor de 38ste keer. Bijna 900 verschillende locaties die zijn vandaag open en kan je een bezoekje gaan brengen. Nooit waren er dat zoveel. De focus dit jaar ligt op de mensen die de monumenten onderhouden. Toegang is overal gratis. Alle info op openmonumentendag.be. Het wordt droger straks hier en daar blijft de kans op een bui bestaan, maxima 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen 24 graden. Dinsdag en zomersdag 25 graden, maar vanaf woensdag opnieuw frisser en kans op regen.

0: Dat was de nummer 10 in de top 20. Dat was niemand minder dan de man uit Deerlijk, Niels de Stadsbader, met Vuur en Vlam in zijn 11e week. Hij zakt ook 2 plaatsen van 8 naar nummer 10.
1: Ik luister regionaal.
0: En ondertussen heeft Niels de Stadsbader, die heeft ook een nieuwe single uit. En die klinkt zo.

0: Dit is de nieuwe single dus voor Niels de Stadsbader, Onderweg. Alvast een tip voor onze top 20 voor, ja, misschien wel volgende week, wie weet.
1: Ik luister regionaal.
0: Onze derde nieuwkomer die vinden we op nummer 9. Komt gij meteen binnen met zijn nieuwe single. En dat is de Belgische, ja, toch wel Vlaamse trots ook, Bart Peters met zijn nieuwe single We Zijn Ermee Bezig. We Zijn Ermee Bezig is de nieuwste single van Bart Peters, uitgebracht op 28 augustus. Het vrolijke uptempo-nummer dient als de titeltrack voor zijn gelijknamige nieuwe theatertournee, die vanaf begin 2027 door Vlaanderen trekt. De theatertour, na 3 jaar stilte, toert Bart Peters langs de mooiste zalen van het land. Hij treedt op samen met zijn vaste band De Ideale Mannen en gitarist Tom van Stipgoud. De optredens bestaan uit 2 delen met een balans tussen bekende klassiekers, nieuwe nummers, intieme emotie en de kenmerkende energie van Peters. Meer informatie over de speeldata en tickets vind je bij de Ancien Belgique. Dit is voor de nieuwe tournee dat Bart gaat doen volgend jaar. Maar hij komt dus nieuw binnen op de 9e plaats met We Zijn Ermee Bezig.
2: Nummer 9.

0: Bart Peters is ermee bezig. Ja, ik kan het geloven dat hij ermee bezig is. Ook voor zijn nieuwe tournee van volgend jaar dat hij gaat doen dus. Bart Peters was onze hoogste nieuwe op nummer 9. Ondertussen werd het 11:30 na 1 uur. Goedemiddag, dit is Radio Oost-West op deze, ja, toch wel regenachtige zondag. Op nummer 8, ook een zakker, 1 plaatsje van 7 naar 8 gezakt in haar 10e week. Lissa Lewis, Zon, Zee, Strand. En Lissa Lewis die komt op 12 oktober komt ze naar Ardooien. Dit voor een muzikale namiddag. Vif Ardooien Koolskamp-Pittem organiseert een feestelijke muzikale namiddag met Lissa Lewis. En dat in het gemeenschapscentrum Tofland. De deuren gaan open vanaf 13:30. Dit is op maandag 12 oktober. Treedt ze daarop om 14:00. En in die aansluit in die of bij die namiddag is er ook nog het een en het ander om te eten, heb ik gezien. Maar dat jullie, moeten jullie zelf maar ontdekken. Moet maar een keertje kijken op de website. Maar in ieder geval, ze komt dus naar het gemeenschapscentrum Tofland in de Oude Lichterveldse straat 13 in Ardooien op 12 oktober.
1: Nummer 8. We'll

0: Zon, zee, strand en dit allemaal van Lissa Lewis. Ja, die titel die zal toch wel stilletjes aan een beetje verdwijnen, denk ik. Want we zijn al 13 september. We krijgen nog wat nazomerse dagen, zoals komende dinsdag. Spreken ze toch alweer van 25 graden. Maar het zal maar een eendagsvlieg zijn, denk ik.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: Nummer 7 in hun vierde week. Ook een plaatsje gezakt van 6 naar 7. Bazaar met Ooit komt er een dag. Geen 7, maar 8 concerten in de Roma om 10 jaar Bazaar te vieren. Ook op zaterdag 19 juni 2027 heeft Bazaar een concert in de Antwerpse Roma. Mathieu Terrein, Simon Nuiten en Olivier Simons vieren komende zomer hun tienjarige bestaan met de fans. De 8e datum is toegevoegd omdat de 7 geplande concerten al uitverkocht zijn. Dus er wordt een datum toegevoegd aan de 7 concerten die al uitverkocht waren. Komt er nu een 8e bij en dit op zaterdag 19 juni 2027.
2: Nummer 7.

0: Bazaar op nummer, even kijken, ja, nummer 7. Eén plaatsje verlies van 6 naar 7. Ooit komt er een dag. Nummer 6. Ook één plaatsje naar beneden van 5 naar 6. Dat zijn Maxime en Babette met Hoe dan ook. De hele zomer lang hebben ze ook de hitlijsten aangedreven met dit nummer, dus Hoe dan ook. En wat kan ik nog vertellen over Maxime? Wel, die treedt ook op donderdag 24 september. Want dan is er het Bootsea Festival, een pop, dance en beleving aan zee. Op donderdag 24 september barst Oostende opnieuw uit zijn voegen. Want dan vindt de 7e editie plaats van Bootsea Festival. Verwacht je aan een zinderende mix van beats, vibes en beleving. Een zomerfestival vol pop, dance en magie, recht aan zee. De zon, de muziek en het publiek zorgen samen voor één ding. De warmste plek op aarde ligt die dag aan de Belgische kust. Bootsea is een inclusief en toegankelijk festival waar personen met een beperking samen met vrienden begeleiders en feestvieders kunnen genieten van top-acts, Belgische DJ's en opkomend talent. En het gaat allemaal door, het festival gaat door op de iconische Wellington Hippodroom. En die namiddag zijn er onder andere optredens van de Romeo's, treden erop die namiddag. Ook nog Bonsai All-Stars en ook Maxime, die zal er zijn. Donderdag 24 september dus, Bootsea Festival op de Wellington Hippodroom in Oostende. Ze staan dus deze week op nummer
1: 6.

0: Maxime en Babette met Hoe dan ook. In onze lijst in de Media Mix Top 20 een plaatsje gezakt van 5 naar nummer 6. De top 5, ja, we zijn er al aan toe. Het gaat snel hier. En op nummer 5, de sterkste stijger hier in de lijst. Maar liefst 9 plaatsen gestegen, van 14 naar nummer 5 in zijn tweede week. Luc Steno, Als de zon schijnt. En Luc Steno keert terug naar zijn muzikale roots met zijn nieuwe single Als de zon schijnt. Luc Steno blikt met zijn nieuwe single en videoclip Als de zon schijnt terug op een bijzonder geslaagde zomer. De Vlaamse zanger die met een meer dan goed gevulde agenda bijna dagelijks op het podium staat, kiest met zijn nieuwste nummer bewust voor de nostalgische sfeer waarbij hij in de jaren 90 grote successen boekte. Met het nummer gaan we bewust terug naar de tijd van hij speelde accordeon en Mooi zijn alle vrouwen, vertelt Steno. Het liedje ademt diezelfde nostalgische sfeer uit, maar steekt wel in een eigentijds jasje dat geweldig aanslaat bij het publiek. De song zat de voorbije maanden al in zijn live set en de reacties waren volgens de zanger meteen bijzonder enthousiast. We gaan er naar luisteren naar dit nummer, na dit hier.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.

0: Hallo, ik ben Luc Steno en ik ben bijzonder fier met mijn notering in de Media Mix Top 20.
1: Voilà, zo is onze Luc ook weer content. Op de nummer... nummer 5. Dus de sterkste stijger deze week. 9 plaatsen gesteken van 14 naar nummer 5. Luc Steno met Als de zon schijnt in zijn tweede week. Goed, op nummer... even kijken. Ja, we zijn al op nummer 4. Ja, amai. 2:30 geworden. En hier zijn ze voor de tweede maal hier in de top 20. K3, de zomerhit van 2026. De zomer van Oya Lele op nummer 4.

0: De zomerhit van 2026. De zomer van Oya Lele. Deze week blijven ze staan op de vierde plaats. En dit, hun tweede notering hier in de top 20. Want we hadden ze al eerder in het eerste deel met hun nieuwe single Superheld.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: We gaan steeds een trapje hoger in de top 20. En op nummer 3 staan het duo Arend Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Hout. Ook al hun 14e weeknotering. Vorige week nummer 2, dus ze zakken van 2 naar 3. En misschien nog eventjes het verhaal achter het nummer. Wel, de internationale samenwerking ontstond compleet spontaan tijdens een studiosessie in Nederland. Hoewel er meteen een muzikale klik was, bleef het nummer ruim een jaar op de plank liggen. Beide artiesten wilden zich namelijk eerst focussen op hun eigen soloprojecten. Maar het werd dus een dikke, dikke, vette hit. Van 2 naar 3 dus, gezakt Arend Blommaert en Zoe Levi.
2: Nummer 3. Ik

0: Arend Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Hout hier in de Mediamix Top 20. Het werd ondertussen, even kijken, bijna 20 voor 2. En we klimmen steeds maar hoger. Het volgende trapje is nummer 2. Hij stijgt van 3 naar 2 in zijn zesde week. Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. En Christophe die is heel enthousiast. Het beste moet nog komen, zegt hij. Dat belooft. Christophe heeft een fantastische zomer erop zitten en hij heeft nog eens een mooie hit gescoord met zijn meest recente single. De zanger kijkt dankbaar en tevreden terug op de voorbije maanden, maar kijkt ook vooruit naar de toekomst. Ja, ik geloof nog in mijn dromen, want ik ben nog jong genoeg en dat het beste nog moet komen. Ik heb nog zoveel voor de boeg. Welke plannen er nog gepland staan, dat blijft voorlopig nog een beetje gissen.
1: Nummer 2.

Dennis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Immotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Immotines. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.immotines.be of bel Tine 0486 50 66 70. Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.

0: Ondertussen werd het hier bij Radio Oost-West 2:15 geworden. Daarnet hadden we de nummer 2, Christophe, met Ik geloof nog in mijn dromen. Tijd dus nu voor een overzicht. Van 19 naar 20 zacht hadden we Line de Douw met Plankgas. Onze eerste nieuwkomer voor vandaag hadden we op nummer 19, K3 met Superheld. Van 12 naar 18 gezakt de Romeo's, Ik zag jou maar even. Van 16 naar 17 gezakt Camille met Nu dat je weg bent. Van 15 naar 16 ook gezakt Isabelle A. met Smeek maar niet om mij. De tweede nieuwkomer die hadden we op nummer 15, Erik Vlaanders en Hugo Sihel met Een vriend voor het leven. Van 11 naar 14 gezakt Jovalli met Genieten. Van 10 naar 13 ook gezakt Hert Verguilst en James Cook met Madi Wodo. Eveneens gezakt van 9 naar 12 Sam Horis met Rak. Twee plaatsen gestegen op van 13 naar nummer 11 Bart Kuil met Zot Verliefd. Van 8 naar 10 gezakt Niels de Staatsbader met Vuur en Vlam. De hoogste nieuwkomer, de derde nieuwkomer voor vandaag, hadden we op nummer 9. Bart Peters met We zijn ermee bezig. Van 7 naar 8, Lissa Lewis, Zon, Zee, Strand. Van 6 naar 7, Bazaar met Ooit komt er een dag. Van 5 naar 6, ook één plaatsje verlies voor Maxime en Babette met Hoe dan ook. En dan de sterkste stijger deze week van 14 naar nummer 5. Luc Steno met Als de zon schijnt. Op nummer 4 blijven staan, dezelfde als 14 dagen terug. Ja. K3, de zomer van Oja Lele, de zomerhit van dit jaar. Dan van 2 naar 3 gezakt Arend Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Hout. En daarnet hadden we voor de reclame Christophe van 3 naar 2 gestegen. Ik geloof nog in mijn dromen. En de nummer 1 is dezelfde als 14 dagen terug. Voor de derde week op nummer 1 Meteor met Nooduitgang. En dat al 11 weken lang. Ik kan wel nog iets vertellen over Meteor, en dat is het volgende. Meteor onthult dat hij stiekem meerdere K3-nummers schreef voor een schuilnaam. Wel onder een schuilnaam. Was bang voor wat anderen zouden zeggen. Meteor blijkt achter meer K3-nummers te zitten dan tot nu toe bekend was. In Happy Hour op VTM Go onthult de zanger dat hij al verschillende liedjes voor de meidengroep schreef. Dat deed hij bovendien onder een opvallende schuilnaam. Enkele dagen geleden raakte al bekend dat hij de tekst van de nieuwe K3-single schreef. Maar daar bleef het niet bij. Meteor blijkt ook achter de nummers Eliaki en Hoden te zitten. Waarmee K3 vorig jaar nog een stevige hit scoorde. Ja. Joris. Zo zie je maar wat er allemaal gebeurt in showbizland. Dezelfde nummer 1 dus als 14 dagen geleden. Meteor met Nooduitgang. Deze week alweer een mooie.
1: Dit is deze week de nummer 1 in de Media Mix Top 20.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Nooduitgang van Meteor. Dezelfde nummer 1 als 14 dagen geleden. En daarmee staat jij hier in de Mediamix tot 20 al 11 weken in de lijst.
1: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
0: We hebben nog wat tijd voor een nieuw nummer aan jullie voor te stellen. En het wordt alweer een zangeres. Namelijk de nieuwste single voor Lindsay. Ja, ja, ja. We hebben er een tijdje moeten op wachten. Lindsay maakt een muzikaal comeback met nieuwe single. Met haar nieuwe single 1000 keer gevraagd. Lindsay is helemaal terug. De Vlaamse zangeres maakte afgelopen vrijdag haar langverwachte muzikale comeback met een gloednieuwe single. Het nummer kreeg de toepasselijke titel 1000 keer gevraagd en is vanaf nu te beluisteren. Na een periode waarin Lindsay het wat rustiger aandeed, kiest ze opnieuw voluit voor haar grote passie, muziek. Met 1000 keer gevraagd laat ze meteen horen dat ze haar herkenbare sound nog altijd helemaal in de vingers heeft. De nieuwe single is een nummer waar fans duidelijk al een tijdje naar uitkeken. De titel zegt dan ook genoeg. Het nummer werd volgens Lindsay maar liefst 1000 keer gevraagd. Vandaag krijgen fans eindelijk waar ze zo vaak om vroegen. 1000 keer gevraagd. En dat ook, wordt meteen ook het laatste nummer wat deze aflevering van de Mediamix betreft. Vandaag aflevering 60 en de 21ste aflevering voor dit jaar. Volgende week zijn we terug voor een nieuwe Mediamix Top 20. Geniet nog van jullie zondagnamiddag. Straks is er onder andere nog om 3 uur Jan Space met Zo klonk het toen en nog vele, vele, vele mooie andere mooie muziek hier op Radio Oost-West. Lindsay met 1000 keer gevraagd, daar sluiten we deze aflevering mee af. Graag tot volgende week.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 2 uur.
3: Radio Oost-West. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een B-alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag. De organisatoren van het Mirakeltreffen in augustus in Waregem hebben een cheque overhandigd van €2.850 aan de VZW Ten Anker. Ten Anker ondersteunt volwassen personen met een beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In totaal namen 472 motards deel aan het treffen. De volgende editie is al gepland, volgend jaar op 8 augustus. Bij een verkeersongeval op de E17 in Deerlijk is vrijdagnamiddag een motorrijder van 25 uit Wevelgem overleden. Het ongeval zorgde enkele uren voor een fikse file tussen Kortrijk en Deerlijk in de richting van Gent. Over de precieze omstandigheden van de botsing is nog geen duidelijkheid. Een verkeersdeskundige onderzocht in opdracht van het parket de plaats van het ongeval en de voertuigen. In de Hendrik Conscience-laan in Waarschoot gebeurde zaterdagmorgen een verkeersongeval. Het kwam er door een aanrijding tussen twee voertuigen door een inschattingsfout van een 66-jarige bestuurster. Ze had de wagen niet gezien die op de voorsorteerstrook reed om linksaf te slaan. De bestuurster uit Deinze kon geen aanrijding meer voorkomen toen de 60er voor haar neus wilde keren. De vrouw die het verkeerde manoeuvre deed raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw uit Deinze raakte niet gewond. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. Het klaart stilaan op, het wordt droger. Hier en daar wel kans op een bui, maxima 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen, 24 graden. Dinsdag wordt het een zomerse dag, 25 graden. En vanaf woensdag opnieuw frisser, maar ook regenachtig.
6: Altijd weer de mooiste muziek. Radio.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
4: Geniet mee op zondag van de classics bij Radio Oost-West. Radio Oost-West. Met Robbie.

Mooi gebracht hoor, deze Spaanse versie van die hit van de Eagles, Hotel California. Je hoorde de Gypsy Kings. Zometeen Elvis Presley, maar eerst nog de Four Tops.

dat roept veel jeugdherinneringen op natuurlijk, die zeildoeken van de botsauto's. Dat was Guido Belcanto. Felicita was ooit een dikke hit voor Albano en de Romina Power.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
0: De mooiste classics met Robbie.

Lobo, die ooit een wereldhit scoorde met Me and You and a Dog Named Boo and Walk Away From It All. Billy Stewart en Summertime.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 3 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Geen nieuwe maatregelen na 2 dronemeldingen. De voorbije 2 avonden heeft luchtverkeersleider SkyDrones gespot op en rond Brussels Airport, maar voorlopig verandert er niets. Als er systemen zijn die in werking treden, dan heeft dat ook meteen een impact op het luchtverkeer en mogelijk speelt dat een rol. Op het Kroatische eiland Brač heeft een natuurbrand al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn ook geëvacueerd, dat laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak woensdag uit, maar zou nog actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. Voormalig voetballer en coach James Stromme is overleden, dat bevestigt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stromme speelde onder meer voor AA Gent, Standaar, Unio en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beerschot. Stromme overleed aan een hartstilstand, hij werd 83. Afwisselend opklaringen en buien, maxima 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw frisser, maar ook meer kans op regen.
1: Goedemiddag.
4: Radio Oost-West.
1: Zo klonk het toen. Jan Space.

Een hele fijne zondagnamiddag en welkom bij Zo Klonk Het Toen. Mijn naam is Jan Space en ik hou je het komende uurtje gezelschap met muziek van vroeger en heel vroeger. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Die staat klaar en die komt van Annie de Reuvel en Karel van de Velden. Maar eerst Dee Clark, Raindrops.

0: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.
1: Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, dus 's avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

0: wanneer we samen dansen gaan.
1: Dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
0: Dat ziet ze aan mijn ogen.
1: Maar flirt ik met een andere man,
0: wat ik niet goed verdragen kan.

wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet te scheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel goed kwaad.

Heb je nog geen kaarten voor het optreden van Trivocci van 26 september? Wel, spoed u dan naar de website www.radioostwest.be en daar kan je gewoon klikken op de affiche van Trivocci en zo kan je kaarten bekomen. Slechts €15 voor drie prachtige tenoren. Het zal de moeite zijn. Nu gaan we terug naar 1954. The Crew Cuts en Shaboom.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het westen van Oost-Vlaanderen.

Sir Cliff Richard, moeten we zeggen. Dit was zijn versie van Living Doll, die eind de jaren 80 ook nog eens opnieuw uitgebracht werd, samen met de Jonghans en Hank Marvin. Een dol dwaze Living Doll dan wel te verstaan. We gaan nu de Franse tour op met Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Non.

rustige zondag, hopelijk met een kopje koffie erbij, misschien met een heerlijk gebakje en genieten van muziek van heel vroeger. Zoals deze hier, Frankie Lane en Rawhide.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: De muziek uit de gouden jaren. Radio Oost-West. Je hoort ze enkel bij ons.
2: This is a sad story about a girl named Mary Mack and her wandering lover.

Op de zender Q Music ken ik geen Susie, maar in de jaren 50 werd er wel al door Dale Hawkins gezongen over Susie Q.

Zo, dit was Zo klonk het toen hier op Radio Oost-West. We gaan eruit met een klassieker van Roy Orbison, Only the Lonely uit 1960. Ik wens je alvast nog een hele fijne zondagnamiddag. Bye bye.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Bee Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag. De organisatoren van het Mirakeltreffen in augustus in Waregem hebben een cheque overhandigd van €2.850 aan de VZW Ten Anker. Ten Anker ondersteunt volwassen personen met een beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In totaal namen 472 motards deel aan het treffen. De volgende editie is al gepland, volgend jaar op 8 augustus. Bij een verkeersongeval op de E17 in Deerlijk is vrijdag namiddag een motorrijder van 25 uit Wevelgem overleden. Het ongeval zorgde enkele uren voor een fikse file tussen Kortrijk en Deerlijk in de richting van Gent. Over de precieze omstandigheden van de botsing is nog geen duidelijkheid. Een verkeersdeskundige onderzocht in opdracht van het parket de plaats van het ongeval en de voertuigen. In de Hendrik Conscience-laan in Waarschoot gebeurde zaterdagmorgen een verkeersongeval. Het kwam er door een aanrijding tussen twee voertuigen door een inschattingsfout van een 66-jarige bestuurster. Ze had de wagen niet gezien die op de voorsorteerstrook reed om linksaf te slaan. De bestuurster uit Deinze kon geen aanrijding meer voorkomen toen de 60er voor haar neus wilde keren. De vrouw die het verkeerde manoeuvre deed raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw uit Deinze raakte niet gewond. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting: afwisselend opklaringen en buien, 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen, 24 graden. Dinsdag een zomerse dag, 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw frisser en ook regenachtig.
5: Heb jij een vraag voor ons?
6: Mail info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 1777 20.
4: 0468 1777 20. Van Aalter
5: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
2: Radio Oost-West.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Goedenavond, het is 5 uur.
2: Radio Oost-West.
5: Nieuws. Brussels Airport neemt geen extra maatregelen na de dronemeldingen. De voorbije twee avonden heeft luchtverkeersleider Skyzer gespot op en rond de luchthaven, maar voorlopig verandert er niets. Want als alle alarmsystemen in werking treden, heeft dat meteen een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat een rol. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat zegt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen speelde onder meer voor A-agent Standaard Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beerschot. Stormen overleed aan een hartstilstand en hij werd 83. Weer een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Žigart. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in de Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. Ook achter de rest van haar seizoen staat nu een groot vraagteken. Žigart is de partner van wereldkampioen Pogačar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Dat verhaal is ons bekend. Oppositiepartij Anders en N-VA, de Partij van de Wever, zijn het roerend eens over de fiscale voordelen voor salariswagens, maar een herziening of afschaffing van het stelsel zou 5,5 miljard kunnen opleveren. De helft van wat de federale regering zoekt, maar beide partijen sluiten dat uit, zo bleek op de openbare omroep. Volgens de N-VA zullen sommige btw-tarieven verhoogd moeten worden om de begroting in evenwicht te krijgen. Dat zegt Europarlementariër en voormalig minister van Financiën Van Overtveld in de zevende dag. Alsof het niks is. De btw omhoog dus.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
5: De weersverwachting, afwisselend opklaringen en buien, 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen, 24 graden. Dinsdag een zomerse dag, 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw frisser en ook regenachtig.
2: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Veel mooie muziek.

0: jouw regio.
1: Jouw muziek.
0: Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
0: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be.
3: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Radio Oost-West.
0: Gewoon gezellig.
2: Gewoon gezellig.
0: Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 3.

0: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Be Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag. De organisatoren van het Mirakeltreffen in augustus in Waregem hebben een cheque overhandigd van €2.850 aan de VZW Ten Anker. Ten Anker ondersteunt volwassen personen met een beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In totaal namen 472 motards deel aan het treffen. De volgende editie is al gepland, volgend jaar op 8 augustus. Bij een verkeersongeval op de E17 in Deerlijk is vrijdag namiddag een motorrijder van 25 uit Wevelgem overleden. Het ongeval zorgde enkele uren voor een fikse file tussen Kortrijk en Deerlijk in de richting van Gent. Over de precieze omstandigheden van de botsing is nog geen duidelijkheid. Een verkeersdeskundige onderzocht in opdracht van het parket de plaats van het ongeval en de voertuigen. In de Hendrik Conscience-laan in Waarschoot gebeurde zaterdagmorgen een verkeersongeval. Het kwam er door een aanrijding tussen twee voertuigen door een inschattingsfout van een 66-jarige bestuurster. Ze had de wagen niet gezien die op de voorsorteerstrook reed om linksaf te slaan. De bestuurster uit Deinze kon geen aanrijding meer voorkomen toen de 60er voor haar neus wilde keren. De vrouw die het verkeerde manoeuvre deed raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw uit Deinze raakte niet gewond. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht droger, minima 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima 24 graden. Dinsdag zonnig 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frissere temperaturen rond 19 graden dan.
3: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: NV Van Enel uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Vlaanderen gaat mogelijk nog strenger snoeien in de subsidies om de begroting op orde te krijgen, zegt Vlaams minister van Begroting Wijt. Dit jaar keert de Vlaamse overheid weer maar eens 19,5 miljard euro aan subsidies uit. Maar dan moet dus het mes in. Ook de regeling rond dienstenchecks en de erfbelasting wordt opnieuw tegen het licht gehouden. Bij de internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt na oplichting. De bank bevestigt dat een fraudeur zich voordeed als een overheidsinstantie en zo via mail persoonsgegevens kon ontfutselen. Volgens de bank is er slechts een beperkt aantal klanten getroffen en is er geen geld gestolen. In ons land heeft de internetbank 1 miljoen klanten. Franse champagneproducenten mogen bij hoge uitzondering flessen verkopen met maximaal 15% alcohol in plaats van de gebruikelijke grens van 13%. Door de extreem droge en hete zomer bevatten de druiven dit jaar veel meer suiker en als consument ga je er weinig van merken. De champagne is een mix van verschillende wijnen en oogstjaren om de smaak constant te houden. Formule 1, de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje gewonnen. Hij bleef Max Verstappen en Lando Norris voor. Antonelli verstevigt dankzij de overwinning zijn leidersplaats in het WK-klassement. In het voetbal heeft Club Brugge de topper tegen Antwerp gewonnen met 3-1. Club kwam snel op voorsprong, maar Antwerp kon langs zij na een flater van clubdoelman Jan Sommer. Uiteindelijk hield Blauw-Zwart de 3 punten thuis. Vanavond en vannacht droger, minima 17 graden. Morgen wisselen wolken en opklaring elkaar af en klimt het kwik tot 24 graden. Dinsdag een zonnige topdag met 26 graden, maar woensdag keert de herfst terug met buien. En de temperatuur zit rond 19 graden.
0: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Old West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Bee Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag. De organisatoren van het Mirakeltreffen in augustus in Waregem hebben een cheque overhandigd van €2.850 aan de VZW Ten Anker. Ten Anker ondersteunt volwassen personen met een beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In totaal namen 472 motards deel aan het treffen. De volgende editie is al gepland, volgend jaar op 8 augustus. Bij een verkeersongeval op de E17 in Deerlijk is vrijdagnamiddag een motorrijder van 25 uit Wevelgem overleden. Het ongeval zorgde enkele uren voor een fikse file tussen Kortrijk en Deerlijk in de richting van Gent. Over de precieze omstandigheden van de botsing is nog geen duidelijkheid. Een verkeersdeskundige onderzocht in opdracht van het parket de plaats van het ongeval en de voertuigen. In de Hendrik Conscience-laan in Waarschoot gebeurde zaterdagmorgen een verkeersongeval. Het kwam er door een aanrijding tussen twee voertuigen door een inschattingsfout van een 66-jarige bestuurster. Ze had de wagen niet gezien die op de voorsorteerstrook reed om linksaf te slaan. De bestuurster uit Deinze kon geen aanrijding meer voorkomen toen de 60er voor haar neus wilde keren. De vrouw die het verkeerde manoeuvre deed raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw uit Deinze raakte niet gewond. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond en vannacht wordt het droger bij minima rond 70 graden. Morgen wisselen wolken en opklaring elkaar af en klimt het kwik tot 24 graden. Dinsdag een zonnige topdag, 26 graden, maar vanaf woensdag keert de herfst terug. Buien en 19 graden.
6: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Imotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 9 uur.
3: Nieuws. 200 Brusselse gezinnen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de zogenaamde krukkenroute, de nieuwe landingsroute voor Brussels Airport. Die route wordt al meer dan een jaar intensief getest, tot grote woede van omwonenden die klagen over geluidsoverlast. Vanmiddag kwamen 1000 betogers op straat in Koekelberg om te protesteren tegen de vliegroute. De advocaat van de gezinnen, Hans van de Kouter, zegt dat ze nu uiteindelijk naar de rechter stappen omdat de overheid niet luistert. In Laeken is afgelopen nacht een moskee beklad met een hakenkruis. Dat hakenkruis werd op een van de rolluiken gespoten. Brussels minister van Gelijke Kansen Ahmed Ladjouich reageert scherp en spreekt van een islamofobe daad. Wie achter de feiten zit is onduidelijk. De politie start een onderzoek. Bij de internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt na oplichting. Een fraudeur deed zich via mail voor als een overheidsinstantie en kon zo persoonsgegevens ontfutselen. Volgens Revolut is slechts een beperkt aantal klanten getroffen en is er geen geld gestolen. In ons land heeft de internetbank 1 miljoen klanten. Franse champagneproducenten mogen bij hoge uitzonderingen flessen verkopen met maximaal 15% alcohol in plaats van de gebruikelijke grens van 13%. Door de extreem droge en hete zomer bevatten druiven dit jaar veel meer suiker en dus wordt er meer alcohol geproduceerd. Maar als consument zal je er weinig van merken, want champagne is een mix van verschillende wijnen en oogstjaren om de smaak constant te houden. In het voetbal zijn Racing Genk en AA Gent niet verder geraakt dan 1 in gelijk. Door dat punt klimt Gent wel naar de tweede plaats met evenveel punten als leider Union. Genk staat voorlopig 9e. Eerder won Club Brugge de topper tegen Antwerp met 3-1, ondanks een flater van clubdoelman Jan Sommer. Club staat 3e, Antwerp 11e. Vanavond en vannacht wordt het droger bij minima rond 70 graden. Morgen wisselen wolken en opklaring elkaar af en klimt het kwik tot 24 graden. Dinsdag een zonnige topdag, 26 graden, maar vanaf woensdag keert de herfst terug. Buien en 19 graden.
4: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Bee Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag. De organisatoren van het Mirakeltreffen in augustus in Waregem hebben een cheque overhandigd van €2.850 aan de VZW Ten Anker. Ten Anker ondersteunt volwassen personen met een beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In totaal namen 472 motards deel aan het treffen. De volgende editie is al gepland, volgend jaar op 8 augustus. Bij een verkeersongeval op de E17 in Deerlijk is vrijdagnamiddag een motorrijder van 25 uit Wevelgem overleden. Het ongeval zorgde enkele uren voor een fikse file tussen Kortrijk en Deerlijk in de richting van Gent. Over de precieze omstandigheden van de botsing is nog geen duidelijkheid. Een verkeersdeskundige onderzocht in opdracht van het parket de plaats van het ongeval en de voertuigen. In de Hendrik Conscience-laan in Waarschoot gebeurde zaterdagmorgen een verkeersongeval. Het kwam er door een aanrijding tussen twee voertuigen door een inschattingsfout van een 66-jarige bestuurster. Ze had de wagen niet gezien die op de voorsorteerstrook reed om linksaf te slaan. De bestuurster uit Deinze kon geen aanrijding meer voorkomen toen de 60er voor haar neus wilde keren. De vrouw die het verkeerde manoeuvre deed raakte licht gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw uit Deinze raakte niet gewond. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanaf de vannacht geleidelijk droger, minima 17 graden. Morgen af en toe opklaringen, 24 graden. Dinsdag zonnig, 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en het wordt opnieuw ook wat frisser.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Polen verhoogt mogelijk de staat van paraatheid na recente Russische aanvallen vlakbij de grens, heeft de Poolse premier Tusk laten weten op een persconferentie. Aanleiding de droneaanvallen op strategische spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Volgens Tusk valt niet uit te sluiten dat ook Pools grondgebied geraakt wordt en moet het land zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn de lichamen van twee overleden vrouwen aangetroffen. Het Brusselse parket bevestigt de vondst. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket zijn met een groot onderzoek gestart. Radio Meer dan 1500 vrijwilligers hebben gisteren 2 ton afval verzameld aan de kust. De grote opruimactie vond plaats bij 17 surf- en beachclubs tussen Katzand en De Pannen. De actie was ook broodnodig, want jaarlijks komt er 20.000 ton vuilnis bij in de Noordzee. 80% van dat plastic spoelt uiteindelijk aan op het strand. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal op zijn naam geschreven. Hij klopte de Fransman Paul Gixès in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty mocht als derde mee op het podium. Remco Evenepoel, die vrijdag nog de sterkste was in Quebec, finishte vandaag als vijfde. En in de Belgische voetbalcompetitie heeft La Louvière vlotjes gewonnen van KV Kortrijk met 3-0. Door deze nederlaag zakt Kortrijk naar de 18e allerlaatste plaats in het klassement. Eerder won Charleroi gisteren met 0-1 op het veld van Zulte Waregem. Charleroi klimt daardoor naar de 4e plaats met evenveel punten als Club Brugge. Het weer dan, we krijgen afwisseling van wolken en opklaringen, 24 graden. Dinsdag wordt een topdag met 26 graden in het binnenland, 24 aan de kust. Maar woensdag keert de herfst terug met enkele buien bij een frisse 19 graden.
1: De nacht van Oost-West.

0: De zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.
1: 1, 2, 1, 2.

hold me, baby. Well, I want to love you like I love you. You're fine.

0: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Be Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag. De organisatoren van het Mirakeltreffen in augustus in Waregem hebben een cheque overhandigd van €2.850 aan de VZW Ten Anker. Ten Anker ondersteunt volwassen personen met een beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In totaal namen 472 motards deel aan het treffen. De volgende editie is al gepland, volgend jaar op 8 augustus. Bij een verkeersongeval op de E17 in Deerlijk is vrijdag namiddag een motorrijder van 25 uit Wevelgem overleden. Het ongeval zorgde enkele uren voor een fikse file tussen Kortrijk en Deerlijk in de richting van Gent. Over de precieze omstandigheden van de botsing is nog geen duidelijkheid. Een verkeersdeskundige onderzocht in opdracht van het parket de plaats van het ongeval en de voertuigen. In de Hendrik Conscience-laan in Waarschoot gebeurde zaterdagmorgen een verkeersongeval. Het kwam er door een aanrijding tussen twee voertuigen door een inschattingsfout van een 66-jarige bestuurster. Ze had de wagen niet gezien die op de voorsorteerstrook reed om linksaf te slaan. De bestuurster uit Deinze kon geen aanrijding meer voorkomen toen de 60er voor haar neus wilde keren. De vrouw die het verkeerde manoeuvre deed raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw uit Deinze raakte niet gewond. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: Het weer dan, we krijgen afwisseling van wolken en opklaringen, 24 graden. Dinsdag wordt een topdag met 26 graden in het binnenland, 24 aan de kust. Maar woensdag keert de herfst terug met enkele buien bij een frisse 19 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Polen verhoogt mogelijk de staat van paraatheid na recente Russische aanvallen vlakbij de grens, heeft de Poolse premier Tusk laten weten op een persconferentie. Aanleiding de droneaanvallen op strategische spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Volgens Tusk valt niet uit te sluiten dat ook Pools grondgebied geraakt wordt en moet het land zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn de lichamen van twee overleden vrouwen aangetroffen. Het Brusselse parket bevestigt de vondst. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket zijn met een groot onderzoek gestart. Radio Oost-West, meer bericht. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben gisteren 2 ton afval verzameld aan de kust. De grote opruimactie vond plaats bij 17 surf- en beachclubs tussen Katzand en De Pannen. De actie was ook broodnodig, want jaarlijks komt er 20.000 ton vuilnis bij in de Noordzee. 80% van dat plastic spoelt uiteindelijk aan op het strand. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal op zijn naam geschreven. Hij klopte de Fransman Paul Sieksès in de sprint. Amerikaan Brandon McNulty mocht als derde mee op het podium. Remco Evenepoel, die vrijdag nog de sterkste was in Quebec, finishte vandaag als vijfde. En in de Belgische voetbalcompetitie heeft La Louvière vlotjes gewonnen van KV Kortrijk met 3-0. Door deze nederlaag zakt Kortrijk naar de 18e allerlaatste plaats in het klassement. Eerder won Charleroi gisteren met 0-1 op het veld van Zulte Waregem. Charleroi klimt daardoor naar de 4e plaats met evenveel punten als Club Brugge. Het weer dan, we krijgen afwisseling van wolken en opklaringen, 24 graden. Dinsdag wordt een topdag met 26 graden in het binnenland, 24 aan de kust. Maar woensdag keert de herfst terug met enkele buien bij een frisse 19 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Be Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag. De organisatoren van het Mirakeltreffen in augustus in Waregem hebben een cheque overhandigd van €2.850 aan de VZW Ten Anker. Ten Anker ondersteunt volwassen personen met een beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In totaal namen 472 motards deel aan het treffen. De volgende editie is al gepland, volgend jaar op 8 augustus. Bij een verkeersongeval op de E17 in Deerlijk is vrijdag namiddag een motorrijder van 25 uit Wevelgem overleden. Het ongeval zorgde enkele uren voor een fikse file tussen Kortrijk en Deerlijk in de richting van Gent. Over de precieze omstandigheden van de botsing is nog geen duidelijkheid. Een verkeersdeskundige onderzocht in opdracht van het parket de plaats van het ongeval en de voertuigen. In de Hendrik Conscience-laan in Waarschoot gebeurde zaterdagmorgen een verkeersongeval. Het kwam er door een aanrijding tussen twee voertuigen door een inschattingsfout van een 66-jarige bestuurster. Ze had de wagen niet gezien die op de voorsorteerstrook reed om linksaf te slaan. De bestuurster uit Deinze kon geen aanrijding meer voorkomen toen de 60er voor haar neus wilde keren. De vrouw die het verkeerde manoeuvre deed raakte licht gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw uit Deinze raakte niet gewond. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Het weer dan, we krijgen een afwisseling van wolken en opklaringen, 24 graden. Dinsdag wordt een topdag met 26 graden in het binnenland, 24 aan de kust. Maar woensdag keert de herfst terug met enkele buien bij een frisse 19 graden.
5: Radio Oost-West.
6: De nacht van Oost-West.